0: strakken, zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hit.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. En deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: gedrakken zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. En deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Rakke zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbrander in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. En deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Hij noemde geen nieuw aantal. Vrijdag kondigde de VS aan dat er de komende 6 tot 12 maanden ongeveer 5000 militairen naar de VS zullen teruggaan vanuit Duitsland. Trump is wel gebonden aan een wet die het congres vorig jaar heeft aangenomen, waarmee al te drastische besluiten die de troepenmacht in Europa kunnen treffen, worden tegengehouden. Gisteravond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. De KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Afgelopen week zijn 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de bergen in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moesten gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden

0: ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een autobrand rond een uur of één vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Gisteravond veroorzaakten hevige onweersbuien veel overlast, vooral in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd door hevige regen. Ook in het noorden van Limburg zorgde het slechte weer voor veel problemen. In Amerika viel een boom over een weg. Ook hadden sommige plekken last van hagelbuien. Volgens het KNMI hadden veel hagelstenen een doorsnede van 2 centimeter. Vanwege de onweersbuien had het KNMI van tevoren code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de potjes babyvoeding waarin rattengif zat. Volgens de politie wilde de 39-jarige man op die manier de fabrikant afpersen. De Duitse producent van de babyvoeding HIPP haalde vorige maand het volledige assortiment uit Spar supermarkt in heel Oostenrijk na een waarschuwing dat er rattengif in de potjes zou zitten. Na onderzoek bleek dat er inderdaad met de potjes was geknoeid. De potjes worden overigens niet in Nederland verkocht. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin. Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen

0: Vakstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Bij Taxi Centrale

Dat op de vroege zondagochtend. Deze plaat. Die prachtige plaat van de Boeza. Ik vind die lekker, deze. Magnetic, zo heet die. Het is een soort magnetische kracht die die plaat uitstraalt. En dan, ja, dan hoor je ook in die titel trouwens. Want dat heet niet van niks van Magnetic. Het zuig je op, zeg maar. Ja, ik vind het lekker. In het begin van dit radioprogramma. Ja, dan zeg ik, dan begint het dus heel vroeg al, na 7 uur. En als je zit te luisteren op de zondag zelfs, ja, dan mag ik zeker bedanken dat je al zit te luisteren. Op deze 3 mei 2026. En dan is de volgende dus hier. En dat heb je gehoord. Tot 9 uur ga ik je nogmaals, zoals ik het altijd zeg, vergezellen met de beste en de goeie en de beste, leukste plaatjes aller tijden. Heden, uit het verleden moet ik zeggen. Heden moet ik zo zeggen. Ja, oké. En dan eventjes serieus. De eerste plaat was van even serieus. Met Baila de Gastelina. Dat was dus het begin. Nou ja, we toch serieus bezig zijn. Straks heb ik muziek van Goldplay. Dan ga ik niet praten. Ondanks dat de plaat Tafeltalk heet. Rosé met Bruno Mars komt zo dadelijk voorbij. En dat ik met APT. En ik heb Calvin Harris nog een keer met My Way. Hij gaat zijn weg zoeken in de radioshow. En ja, het zonlicht is er ook. Dus die komt straks aan. Maar je is toch bizar. Of wel Liza. Het is wel Engels. Stanfield. All Around the World is ze geweest. Met deze hit scoorden ze ook All Around the World. En dan gaan we even terug naar de jaren 80. Ik ben er doorheen lullig, maar oké. Nu gaat ze ook echt zingen. Dus ik geef het woord aan jou.

Alweer 12 jaar geleden deze, uit 2014. Magican, featuring Years and Years and the Sunlight. Yes, Lisa Stanfield performed All Around the World. Dat was ook een hit uit nog lang geleden jaar, 80 zelfs. Coldplay komt eraan en Talk op de vroege zondagochtend. Maar eerst deze, Bruno en Rosé, Bruno Mars, APT.

Let's talk! Ja, ik ben er weer. Ik mag weer. Alhoewel, ik ga hier dadelijk van je verlaten, want 20 minuten lange Broze Vrij Hits komen eraan. Ja, en dat is een non-stop muziek gewap. En dan heb je lekker aan het ontbijt. Dan wens ik je in ieder geval met deze al iets smakelijk. Rosé en Bruno Mars hoor je nog tevoren met E.A.P.

0: Midnight Sun, heet hij. Sarah Larsen. Ik spreek je zo rond 10 voor weer terug. Na de 20 minuten breuze bij Hit en het headline nieuws.
1: Café Brakke rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Gisteravond veroorzaakten hevige onweersbuien veel overlast, vooral in het zuiden van het land. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de potjes babyvoeding, waarin rattengif zat. Volgens de politie wilde de 39-jarige man op die manier de fabrikant afpersen. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: RTV Parkstad.
8: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
8: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

ochtendplaat, vind ik. Want het heet So Easy. Ik weet niet wat het is. Altijd op zondag is het So Easy. En het is lekker makkelijk en rustig ook. Lieve Ding zong het. Dat was de laatste single daar. En dat was de laatste van de 20 minuten lange Bruce Springsteen hits die we hoorden. Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. En die jaar dat is een Jennifer Lopez, J-Lo met Let's Get Loud. En begon natuurlijk met Calvin Harris en My Way. Y'all

0: Anouk, en one word. Eén woord is genoeg.
1: Om eventjes te zeggen dat ik even door ga. Want 8 uur komt eraan, nieuws. En daarna zijn we weer terug voor deel 2. Dus geen gedurp. Ik spreek je straks naar 8.
2: Jouw hits, jouw nieuws.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel.
4: Maar wat is jouw favoriete geur?
3: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
4: tot Michael Kors
3: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: marketing.nl.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
1: Café Drakke zet de tijd op 8 uur. RTV

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Vannacht is in het centrum van Hoogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een autobrand rond 1 uur of 1 vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hoogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Gisteravond veroorzaakten hevige onweersbuien veel overlast, vooral in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd door hevige regen. Ook in het noorden van Limburg zorgde het slechte weer voor veel problemen. In Amerika viel een boom over een weg. Ook hadden sommige plekken last van hagelbuien. Volgens het KNMI hadden veel hagelstenen een doorsnede van 2 centimeter. Vanwege de onweersbuien had het KNMI van tevoren code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de potjes babyvoeding waarin rattengif zat. Volgens de politie wilde de 39-jarige man op die manier de fabrikant afpersen. De Duitse producent van de babyvoeding HIPP haalde vorige maand het volledige assortiment uit Spar supermarkt in heel Oostenrijk na een waarschuwing dat er rattengif in de potjes zou zitten. Na onderzoek bleek dat er inderdaad met de potjes was geknoeid. De potjes worden overigens niet in Nederland verkocht. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
2: Kom binnen.
3: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Ben jij er vanavond bij? Want kienen bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
6: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
5: Mmm.

0: Johan de Vos.
1: Zo heet die dus. De zo. Het dierentuin van Shakira opende deel 2 op deze vroege zondagochtend. Alweer de 3 mei 2026, 3 meters. Een chef special met Try Again was dan de allereerste. Dat moet ik wel eventjes erbij zeggen. Hey, welkom terug. Het is tot 9 uur, ondergetekende Jan de Vos. En ik heb, wat heb ik voor je? Ja, ik heb altijd lekker muziek voor je. Het is leuk, want het is zo'n radiostation. Dus gemaakt door onder andere te kletsen, maar ook door het nieuws of wat dan ook. Maar we hebben ook nog muziek, hè? En dat is wel lekker. 24 uur per dag, niet alleen met de muziek, maar ik heb ook informatie natuurlijk. Pak het even alles. Het is de beste regiozender die er is, toch? Ja, zo moet je zeggen. Hey, straks Jesse Glynn, Duran Duran, Susanna Freek en LF System. Afraid to Feel, ken je dat nummer? Nee, ik ga hem voor je draaien, dus dan weet je in ieder geval, oh ja, dat was hem. En ik heb nu een plaat die een hele mooie naam heeft. De titel heeft een hele mooie naam, want die naam is zo mooi. Ja, zo ontzettend mooi. Ja, ze is zo ontzettend mooi. Nou, maar wel live, hè? En ik weet niet of Henk Westbroek live beter was dan was het plaat. Maar dat ga je nu horen. Hier is je met zelfs je naam is mooi. Ja, dankjewel.

moet je zelfs proberen zo'n hoge stem te krijgen als Jesse Glynn in deze plaat. Hold my hand. Ik heb het niet na kunnen doen, eerlijk gezegd. Henk Westbroek ook niet, maar die was wel mooi, die plaat. Want zelfs zijn naam is mooi, maar ook dat liedje was mooi. Ook goed gezongen trouwens, live. Hey, ik ga eventjes kijken. Oh ja, Susanna Freek komt er zo dadelijk aan met het lichtje branden. Maar eerst Duran Duran.

mooi, hè? Laatste slag op de piano. Suzanne en Freek. Zal die van Suzanne of Freek zijn? Ik weet niet. Liggie Branden heet het. En Duran Duran met Ordinary World. We gaan even er tussenuit, zodat ik het hele nieuws komt eraan. Non-stop muziek, 20 minuten lang. Brussel vrij, dus komt er ook voorbij. Met Christina Milian en Golden Ewing. Harry Styles en Delta Guthrum. Zie ik ook nog daar staan. Maar eerst heb ik muziek van LF System. En dan denk je, oh ja, hoe ging dat alweer? Is lekker hoor, R&B ongeveer. Oh, you see the flames, the burning passion. Ken je hem nog?

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor.
3: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Bij Taxi Centrale

0: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Gisteravond veroorzaakten hevige onweersbuien veel overlast, vooral in het zuiden van het land. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de potjes babyvoeding, waarin rattengif zat. Volgens de politie wilde de 39-jarige man op die manier de fabrikant afpersen. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
2: Via 89.2 FM en RTV Parkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
2: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en preu.

vibratie. Met einde van de stem. Delta Goodrem met Born to Try. Mooie. Nou, het waren ze. Non-stop muziek. Harry Styles met American Girls. Golden Earring met When the Lady Smiles. En Christina Milian met When You Look at Me. En ik ga er even gauw overheen. Over Harry Styles. American Girls. Prachtige platen. Hey, we gaan zo dadelijk verder. Met nog muziek. Pets and Small Countdown.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
3: Ja.
2: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad en schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
2: RTV Parkstad.
3: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Een van de twee producenten van de abortuspil Mifepriston heeft een spoedprocedure gestart bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof om het besluit terug te draaien dat de pil niet langer per post mag worden verstuurd. Het was het oordeel van een federaal hof van beroep. De pil zou alleen nog bij artsen en klinieken verkrijgbaar zijn. De producent vraagt het Hoge Rechtshof om de uitspraak onmiddellijk ongedaan te maken. Volgens de New York Times is de andere producent van Mifepriston ook van plan om een dergelijke procedure op te starten. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een autobrand rond 1 uur vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de grote prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint om 1 uur vanmiddag lokale tijd, dat is in Nederland 7 uur 's avonds. Autosportfederatie FIA zegt de Grand Prix eerder te willen starten om zo min mogelijk verstoring van de race te garanderen en de veiligheid van coureurs, fans, teams en personeel voorop te stellen. Max Verstappen staat op de eerste rij nadat hij de tweede tijd behaalde tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Miami. Italiaan Kimi Antonelli start op pole position. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke. Thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
9: Grote heropening van XXX Loets in Wusselen. En elke XXX Loets viert mee. Nu met

0: Holland. XXX Loets in Wusselen.
1: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
2: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durft er niet in.
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
0: Heropening Wusselen. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra bij elke XXX Loets.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
5: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
7: Bij Poelman Parfums.
8: RTV Parkstad.
9: Dit is Nick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
10: De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. Een van de twee producenten van de abortuspil, Mifepriston, heeft een spoedprocedure gestart bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof om het besluit terug te draaien dat de pil niet langer per post mag worden verstuurd. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. Het vuur is onder controle. Niemand raakte gewond. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de grote prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint om 1 uur vanmiddag lokale tijd. Dat is in Nederland 7 uur 's avonds. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
8: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
11: RTV Parkstad.
8: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: Grote heropening van XXX Loots in Wusselen. En elke XXX Loots viert mee. Nu met vouchers tot wel 25% extra besparen. Ja, 25%. XXX Loots in Wusselen.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Heropening Wusselen. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra bij elke XXX Loots.
5: Kom binnen.
6: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
4: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
8: RTV Parkstad.
4: Jouw hits.
8: Jouw nieuws.
9: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. In een bericht op Truth Social laat Amerikaanse president Trump weten dat hij het nieuwste vredesvoorstel van Iran zal bekijken. Maar hij voegde eraan toe dat hij zich niet kan voorstellen dat het aanvaardbaar zou zijn en dat Teheran nog geen prijs heeft betaald die groot genoeg is. Tegen verslaggever zei Trump dat er een mogelijkheid bestaat dat de Verenigde Staten opnieuw aanval op Iran gaan starten. Eerder deze week schreef hij in een brief aan het Amerikaanse congres nog dat de oorlog in Iran is beëindigd. De Oekraïnse president Zelensky meldt op X dat Oekraïne twee schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Volgens hem gebruikte Rusland die vaartuigen om sancties te omzeilen en werden die actief gebruikt om olie te vervoeren. De aanval vond plaats in de haven van Novorossiysk, een stad aan de Russische Zwarte Zeekust. Afgelopen nacht hebben Oekraïne en Rusland elkaar over en weer opnieuw bestookt met drones. Een van de twee producenten van de abortuspil Mifepriston heeft een spoedprocedure gestart bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof om het besluit terug te draaien dat de pil niet langer per post mag worden verstuurd. Dat was het oordeel van een federaal hof van beroep. De pil zou alleen nog bij artsen en klinieken verkrijgbaar zijn. De producent vraagt het Hoge Rechtshof om de uitspraak onmiddellijk ongedaan te maken. Volgens de New York Times is de andere producent van Mifepriston ook van plan om een dergelijke procedure op te starten. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de grote prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint om 1 uur vanmiddag lokale tijd, dat is in Nederland 7 uur 's avonds. Autosportfederatie FIA zegt de Grand Prix eerder te willen starten om zo min mogelijk verstoring van de race te garanderen en de veiligheid van coureurs, fans, teams en personeel voorop te stellen. Max Verstappen staat op de eerste rij nadat hij de tweede tijd behaalde tijdens de kwalificatie voor de grote prijs van Miami. Italiaan Kimi Antonelli start op pole position. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
11: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
10: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
12: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tap

0: vloerinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

0: zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren? Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Grote heropening van XXX Loots in Wusselen. En elke XXX Loots viert mee. Nu met vouchers tot wel 25% extra besparen. Ja, 25%. XXX Loots in Wusselen.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Grote heropening van XXX Loots in Wusselen.
5: Waar ben jij naartoe geweest?
6: Naar Mondo Verde.
5: Met de nieuwe Havana's Tornado?
6: Ja, dat is een vrije val.
5: Te gek!
6: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
5: Wow!
6: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
5: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
8: RTV Parkstad.
9: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In een bericht op Truth Social laat Amerikaanse president Trump weten dat hij het nieuwste vredesvoorstel van Iran zal bekijken. Tegen verslaggevers zei Trump dat er een mogelijkheid bestaat dat de Verenigde Staten opnieuw aanval op Iran gaan starten. De Oekraïnse president Zelensky meldt op X dat Oekraïne twee schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Volgens hem gebruikte Rusland die vaartuigen om sancties te omzeilen en werden die actief gebruikt om olie te vervoeren. Een van de twee producenten van de abortuspil Mifepriston heeft een spoedprocedure gestart bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof om het besluit terug te draaien dat de pil niet langer per post mag worden verstuurd. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de grote prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint om 1 uur vanmiddag lokale tijd, dat is in Nederland 7 uur 's avonds. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
10: RTV Parkstad.
11: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
10: RTV Parkstad.
11: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Grote heropening van XXX Loots in Wusselen. En elke XXX Loots viert mee. Nu met vouchers tot wel 25% extra besparen. Ja, 25%. XXX Loots in Wusselen.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
1: Grote heropening van XXX Loets in Wusselen.
3: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hits.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Inwoners van 11 dorpen in het zuiden van Libanon hebben van het Israëlische leger het bevel gekregen te vertrekken in verband met aanvallen op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. De dorpen liggen ten noorden van de zogeheten veiligheidszone die Israël heeft ingesteld in het zuiden van Libanon, waar Israëlische militairen actief zijn. Officieel geldt een staakt het vuur in Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah schenden dat bestand. De evacuatiebevelen zijn volgens Israël een reactie op aanvallen van Hezbollah. In een bericht op Truth Social laat Amerikaanse president Trump weten dat hij het nieuwste vredesvoorstel van Iran zal bekijken. Maar hij voegde eraan toe dat hij zich niet kan voorstellen dat het aanvaardbaar zou zijn en dat Teheran nog geen prijs heeft betaald die groot genoeg is. Tegen verslaggever zei Trump dat er een mogelijkheid bestaat dat de Verenigde Staten opnieuw aanvallen op Iran gaan starten. Eerder deze week schreef hij in een brief aan het Amerikaanse congres nog dat de oorlog in Iran is beëindigd. De Oekraïnse president Zelensky meldt op X dat Oekraïne twee schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Volgens hem gebruikte Rusland die vaartuigen om sancties te omzeilen en werden die actief gebruikt om olie te vervoeren. De aanval vond plaats in de haven van Novorossijsk, een stad aan de Russische Zwarte Zeekust. Afgelopen nacht hebben Oekraïne en Rusland elkaar over en weer opnieuw bestookt met drones. Gisteravond heeft een uitzinnige massa van 2 miljoen mensen een gratis optreden van de zangeres Shakira bijgewoond op het strand van Copacabana in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Het concert begon na ruim een uur vertraging toen de 49-jarige Colombiaanse zangeres het podium opkwam in een glinsterende jumpsuit met Braziliaanse kleuren. Het is al voor het derde jaar op rij dat er een gratis megaconcert plaatsvindt op het strand van Copacabana. Eerder waren er concerten van Madonna en Lady Gaga. Het weer, vanmiddag valt er op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Café Brakke rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
8: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Komt het oog wel ook wat.
8: Audiofrenzy.nl.
7: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
10: Klinkt het bijhouden?

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
1: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
6: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Grote heropening van XXX Loots in Brusselen. En elke XXX Loots viert mee. Nu met vouchers tot wel 25% extra besparen. Ja, 25%. XXX Loots in Brusselen.
2: Kom binnen.
3: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Heropening Wurselen. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra bij elke XXX-loods.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Inwoners van 11 dorpen in het zuiden van Libanon hebben van het Israëlische leger het bevel gekregen te vertrekken in verband met aanvallen op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. In een bericht op Truth Social laat Amerikaans president Trump weten dat hij het nieuwste vredesvoorstel van Iran zal bekijken. Tegen verslaggevers zei Trump dat er een mogelijkheid bestaat dat de Verenigde Staten opnieuw aanval op Iran gaan starten. De Oekraïnse president Zelensky meldt op X dat Oekraïne twee schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Volgens hem gebruikte Rusland die vaartuigen om sancties te omzeilen en werden die actief gebruikt om olie te vervoeren. Gisteravond heeft een uitzinnige massa van 2 miljoen mensen een gratis optreden van de zangeres Shakira bijgewoond op het strand van Copacabana in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Het weer, vanmiddag valt er op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden.
4: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: RTV Parkstad.
3: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
3: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: ochtend nog gezellig ook?
1: Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
2: Grote heropening van XXX Loots in Wusselen. En elke XXX Loots viert mee. Nu met vouchers tot wel 25% extra besparen. Ja, 25%. XXX Loots in Wusselen.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Heropening Wusselen. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra bij elke XXX Loots.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
5: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hits.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In het Utrechtse IJsselstein zijn afgelopen nacht bij het gemeentehuis en het Vulco Theater ruiten ingegooid en een pui ontzet. Op beelden is te zien dat een Nederlandse vlag ondersteboven hing en dat er stickers met het woord corrupt waren geplakt. De politie onderzoekt de zaak en voor zover nu bekend is zijn er nog geen verdachten opgepakt. Half april werd bekend dat de gemeente vanaf volgende maand tussen de 100 en 150 asielzoekers tijdelijk wil huisvesten. Het plan veroorzaakt veel weerstand bij inwoners. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist deze week af naar Vaticaanstad in Italië. Volgens Italiaanse media komt de van huis uit katholieke Rubio de relatieschade die door president Trump veroorzaakt werd herstellen. Trump noemde de paus verschrikkelijk en zwak omdat Leo kritiek had op Trumps dreigement om de hele Iraanse beschaving weg te vagen. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bestempelde Trumps kritiek als onacceptabel. Inwoners van 11 dorpen in het zuiden van Libanon hebben van het Israëlische leger het bevel gekregen te vertrekken in verband met aanvallen op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. De dorpen liggen ten noorden van de zogeheten veiligheidszone die Israël heeft ingesteld in het zuiden van Libanon, waar Israëlische militairen actief zijn. Officieel geldt een staakt het vuren in Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah schenden dat bestand. Na 11 dagen blussen is een grote bosbrand in het noorden van Japan onder controle. Volgens Japanse autoriteiten was het een van de grootste branden in meer dan 30 jaar. Honderden brandweerlieden en zeker 1000 militairen werden ingezet om de brand te bestrijden in de bergachtige regio Iwatete, waar het vuur sinds 22 april woedde. Door de brand is ongeveer 1600 hectare bosgebied verwoest. Ook gingen zeker 8 gebouwen in vlammen op en raakten 2 mensen licht gewond. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
11: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Hallo. heb ik uw aandacht. Zie je wel? De juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Ja.

Vrienden en vriendinnen, wanneer u uw uurwerk raadpleegt, dan ziet u dat het eventjes over 12 is. Het officiële begin van de zondagmiddag van RTV Parkstad. Met tot aan 2 uur de Weekend Lunch Show. En in die Weekend Lunch Show, ja, je weet het inmiddels, hè, de tweede plaat, dat is er altijd eentje uit de jaren 90. Ja, nou net het randje. 1990, Wilson Phillips, die komen eraan. Wanneer is Shalamar en I Can Make You Feel

0: Jouw hits. Jouw nieuws.
1: Jouw nieuws.
0: Dit is RTV Parkstad.
1: RTV

bestaande uit China Phillips, de dochter van Michelle Phillips en John Phillips, van de mama's en de papa's, en Carney en Wendy Wilson. En dat zijn beide dochters van Brian Wilson van The Beach Boys. Dit waren ze met hun grote hit in Nederland, Hold On. Over een dikke 7,5 minuut, Su Su Studio, Phil Collins op je radio. Nu Zane en See Ya.

Dit wordt hij opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame, deze Phil Collins. 75 is hij en nu dan echt loon naar werken. Moeten we eventjes niet vergeten dat hij natuurlijk ook al miljoenen heeft binnengehard met Genesis en zijn solo carrière. Maar dit is zeg maar een soort van, hoe moet je zeggen, erkenning van datgene wat je voor de muziekgeschiedenis gedaan hebt. Dit was Susu Studio in de Weekend Lunch Show. Wie is dat daar met die mooie smile? Oh, het is Lily Allen.

0: zal nog wel een paar jaartjes duren, maar Walk the Moon, dat gaat toch echt wel weer gebeuren. Artemis 2, de missie die afgelopen maand plaatsvond, waarin een aantal astronauten een ronde rond de maan vlogen. Ja, dat is een beetje een voorbereiding op alles wat nog komen gaat. En uiteindelijk moeten er dus weer mensen op de maan gaan komen. Niet alleen om eventjes een stukje te lopen, nee, om een langdurig verblijf te verwezenlijken. Nu terug naar dat waar we mee bezig waren. De muziek, dit was Shut Up and Dance. Het is zondag 3 mei 2026. Het is de Werelddag van de Persvrijheid. En het is ook de dag van de zon. Nou, dat vieren we met 20 minuten lang hits uit het genre fout. In de 20 minuten hits om een rij non-stop in Brussel vrij. Daarin hoor je onder andere...
1: Niet het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: op tritonmarketing.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
4: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late-night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In het Utrechtse IJsselstein zijn afgelopen nacht bij het gemeentehuis en het Vulco Theater ruiten ingegooid en een pui ontzet. Half april werd bekend dat de gemeente vanaf volgende maand tussen de 100 en 150 asielzoekers tijdelijk wil huisvesten. Het plan veroorzaakt veel weerstand bij inwoners. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist deze week af naar Vaticaanstad in Italië. Volgens Italiaanse media komt de van huis uit katholieke Rubio de relatieschade die door president Trump veroorzaakt werd herstellen. Inwoners van 11 dorpen in het zuiden van Libanon hebben van het Israëlische leger het bevel gekregen te vertrekken in verband met aanvallen op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. Na 11 dagen blussen is een grote bosbrand in het noorden van Japan onder controle. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: RTV Parkstad.
9: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
10: RTV Parkstad.
9: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.

0: Fouter konden ze eigenlijk niet zijn, hè, de afgelopen 20 minuten. Door de Spice Girls en Stop. Ook de Weather Girls, Accent, MC Micro G en DJ Sven. En zojuist Kiss and I Was Made for Loving You.
1: Radio Retro.
0: Ik was van de week aan het schuimen door de koffers met cd-singles uit de jaren 90... die in mijn garage staan. En daar kwam ik een pareltje tegen uit 1994. Al lang niet meer op de radio gehoord. Maar nu is die radio retro. Edwin Collins.
2: Lekker man.

0: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums. Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmer slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
6: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
7: Kom binnen!
8: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
10: Café Drakken zet de tijd op 1 uur.
11: RTV Parkstad.
0: Jouw hit.
11: Jouw nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft defensieminister Jezelgus gezegd dat we het hoofd koel moeten houden na het besluit van de Amerikaanse president Trump om duizenden militairen uit Duitsland weg te halen. Zij denkt dat een groot deel alsnog in Duitsland blijft. Volgens Jezelgus hebben de VS de plekken in Duitsland nodig voor hun eigen inlichtingenpositie. Zo'n 39.000 Amerikaanse militairen verblijven op dit moment in Duitsland. Trump kondigde het vertrek van de troepen uit Duitsland aan nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek op het Amerikaanse beleid had geuit. Vanmiddag rond 5:30 worden twee Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla op Schiphol verwacht. Een van hen heeft na ingrijpen door Israël een gebroken neus opgelopen. Israël hield afgelopen week ruim 20 schepen van de burgervloot voor de kust van Kreta tegen. Op de boten bevonden zich zo'n 175 opvarenden. Een aantal is gewond geraakt. Twee opvarenden die deel uitmaken van de organisatie van de burgervloot zijn door Israël meegenomen. De Canadese premier Mark Carney zal als eerste niet-Europese regeringsleider deelnemen aan de top van de Europese politieke gemeenschap. Die vindt in Armenië plaats. De voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, zegt dat Europa en Canada steeds meer naar elkaar toetrekken. Dit komt omdat de Verenigde Staten onder president Trump meer afstand nemen. De liefde tussen Canada en de EU is wederzijds, want Canada is op zoek naar nieuwe bondgenoten. Op sociale media hebben alle leden van de Rolling Stones een stukje van de nieuwe albumhoes gedeeld. Gisteren werd er ook al een fragment gedeeld van een nog onbekend nummer en de emotie van een cd en een van een uitgestoken tong. Het 25e album van de Britse groep heet Foreign Tongues. De nieuwe plaat zou op 10 juli moeten verschijnen, maar die informatie is nog niet door de band bevestigd. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
13: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap.

0: airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durft er niet in.
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
1: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.

vrienden en vriendinnen. Het is eventjes over één. Zondag 3 mei 2026, deel 2 van de Weekend Lunch Show. Met uiteraard zometeen weer een track uit de jaren 90. Sash komt eraan met Tina Cousins en Mysterious Times. Eerst

dat deze track in de hitlijsten stond. Realiseer je je eventjes. Het is 28 jaar geleden. Sash en Tina Cousins en Mysterious Times. En als we het dan over zomer hebben, zomerhits, ja, dan komen we natuurlijk ook bij Prince Mohammed en June Lodge. Someone Loves You Honey. Maar ja, dat duurt nog een minuutje of zes. Nu eerst Dermot Kennedy.

0: 1974 door countryzanger Johnny Rodriguez. Ja, het was niet een heel groot succes, maar een aantal jaren later, toen kwam de reggae-versie van Prince Mohammed en June Lodge en dat werd de best verkochte plaat in 1982. Hier bij RTV Parkstad hebben we een grote schare aan luisteraars, dus je bent eigenlijk nooit alleen. Maar toch zit er iemand in een hoekje te kniezen. Zijn naam is Aiken.
1: Oh.

0: Alright, aan Sia via FM 89.2, DAB Plus en het wereldwijde web rtvparkstad.nl met Wild Ones.
1: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
0: Heb jij thuis een hardnekkig, eigenwijs, onverzettelijk, obstinaat, stijfhoofdig kind? Kortom, een koppig kind. Ja, dan mag je je eigenlijk best wel gelukkig prijzen. Want koppige kinderen die hebben meer kans om later rijk en succesvol te worden. Nou, dat dus. Zometeen de 20 minuten hit. Zo'n rij non-stop in Breuzelvrij. In foute versie. Natuurlijk weer. Daarin onder andere...
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien... dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt... en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl... of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar... de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft defensieminister Jezelgus gezegd dat we het hoofd koel moeten houden na het besluit van de Amerikaanse president Trump om duizenden militairen uit Duitsland weg te halen. Vanmiddag rond 5:30 worden 2 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla op Schiphol verwacht. Eén van hen heeft na ingrijpen door Israël een gebroken neus opgelopen. De Canadese premier Mark Carney zal als eerste niet-Europese regeringsleider deelnemen aan de top van de Europese politieke gemeenschap. Die vindt in Armenië plaats. Op sociale media hebben alle leden van de Rolling Stones een stukje van de nieuwe albumhoes gedeeld. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: RTV Parkstad.
4: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: hits. Jouw nieuws.
1: Jouw nieuws.
0: Dit is RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.

0: 20 minuten lang zonder enige vorm van onderbreking. De hits die je kunt scharen onder het genre fout. Peter Andre, Mysterious Girl kwam voorbij. Ook Snap and the Power, Barry Manilow, It's the Copa, Copacabana. VOF de Kunst, zij drinken nog steeds één kopje koffie. Daar is het ook lunchtijd voor. En zojuist ook Two Unlimited en Twilight Zone.
1: Radio Retro.
0: En die is niet bijzonder, maar wel lekker. Dit is Katy Perry en Roar.

Een week of twee geleden stond er een verhaal in de kranten dat de Australische actrice Ruby Rose Katy Perry ervan heeft beschuldigd haar aangerand te hebben. En zo veranderde de lieftallige Katy Perry ineens in de Ali B van Amerika. Desondanks was Roar de radioretro die je zojuist hoorde.

0: Café Parkstad. De politie onderzoekt of de brand die gisteren bij een dessertbedrijf in Ermelo uitbrak mogelijk is aangestoken. Er zijn camerabeelden bekeken en met de informatie die de politie nu heeft kan volgens een woordvoerder een misdrijf niet worden uitgesloten. Er wordt ook met andere scenario's rekening gehouden. De brand brak in de nacht van vrijdag op zaterdag uit en rond 9 uur 's ochtends werd het zijn brandmeester gegeven. Het pand is totaal verwoest. Twee activisten van de Global Summit Flotilla zijn in Israël voorgeleid en de rechter heeft de detentie met 2 dagen verlengd. Het tweetal werd afgelopen week opgepakt toen Israël in de buurt van Kreta ruim 20 boten die onderweg waren naar Gaza tegenhield. Alle activisten werden op Kreta vrijgelaten, behalve deze twee. Zij zouden deel uitmaken van de organisatie van de Flotilla-actie. Volgens de advocaten van het tweetal worden ze door Israël slecht behandeld. Ze zouden geslagen zijn, geblinddoekt en in isolatie gevangen zitten. Oliekartel OPEC Plus gaat vanaf volgende maand de olieproductie verhogen. Dat is vandaag in een online vergadering besloten. Er zullen 188.000 vaten olie per dag extra worden geproduceerd. De landen hebben in een verklaring niets gezegd over het vertrek van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat land kondigde afgelopen dinsdag aan uit het oliekartel te stappen vanwege eigen belangen. De voormalige trainer van de Amsterdamse voetbalclub Ajax, Francesco Farioli, heeft met zijn huidige club FC Porto de landstitel binnengesleept en draagt die titel op aan zijn vorige club Ajax. Porto won gisteren thuis met 1-0. Vorig seizoen greep Farioli met Ajax net naast de titel. De Portugese krant Abola schrijft dat Farioli tijdens de persconferentie na de overwinning een ode bracht aan de Amsterdamse club. Farioli zei onder andere: "Ik heb verschillende berichten van mijn spelers van vorig seizoen en van de directie gekregen. Ik denk dat een deel van deze prestatie voor hen is." Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Roger Meesters.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Café Brakke rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Café Brakke, stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.

0: Pam-padam, ping op RTV Parkzaat. En so what? En je hoorde Stali aan het begin van het meestersmiddagmatinee met Call on Me. Zondagmiddag. Ik mag weer tot 4 uur jullie muzikale gastheer zijn. Het programma heet Meestersmiddagmatinee. En we hebben Eruption.
1: Jouw hits, jouw nieuws.
2: RTV

blijft deze lekker. Daar kun je heerlijk op dansen op deze. Weet ik uit eigen ervaring. Precious Wilson was de zangeres. Eruption was de band. I Can't Stand the Rain. Het is zondagmiddag 3 mei. We hebben strakjes Booker T en de MG's. Als gauw oude plaat. Green Onions. Instrumentaal plaatje. Wel lekker relaxed hoor. Moet je zo meteen beluisteren. En we hebben twee keer de 20 minuten hits natuurlijk. En we hebben ook nog de zondagmiddagplaat. En Bellek.

Malakai. I love it, I love it, I love it, I love it. Zou het gaan over het meestersmiddagmatinee? Dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Even kijken, zoals beloofd, Booker T komt voorbij met die MG's. Dat was zijn begeleidingsband. Zo'n limbo was een grote hit. Maar deze was nog bekender, Green Onions. Hey!

0: Maar nou, op RTV Park zat de La Tribu de Dana.
1: Roger Meesters.
0: Die presenteerde ook nog Last Frequencies en Sam Odell, Black Friday. En de gouden ouwe van deze zondagmiddag, Booker T en the MG's, Green Onions. Heb jij een leuke gouden ouwe? Stuur me een mailtje, roger@rtvparkstad.nl. roger@rtvparkstad.nl. Straks 20 minuten hits, met als eerste Gwen Stefani en Yves.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors.
2: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Waar ben jij naartoe geweest?
9: Naar Mondo Verde.
8: Met de nieuwe Havana's Tornado?
9: Ja, dat is een vrije val.
8: Te gek!
9: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
8: Wow!
9: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuin en dieren.
8: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstenvlei van het land.
7: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
1: RTV Parkstad.
10: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De politie onderzoekt of de brand die gisteren bij een dessertbedrijf in Ermelo uitbrak mogelijk is aangestoken. Twee activisten van de Global Summit Flotilla zijn in Israël voorgeleid en de rechter heeft de detentie met 2 dagen verlengd. Oliekartel OPEC Plus gaat vanaf volgende maand de olieproductie verhogen. Dat is vandaag in een online vergadering besloten. De voormalige trainer van de Amsterdamse voetbalclub Ajax, Francesco Farioli, heeft met zijn huidige club FC Porto de landstitel binnengesleept en draagt die titel op aan zijn vorige club Ajax. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
11: RTV Parkstad.
1: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
11: RTV Parkstad.
1: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en...

Je hoorde de 20 minuten hits op rij, non-stop en broosvrij. Met Leave, met Knaan, met Snelle, met de B-52's. En met Gwen Stefani en Eve. En dit is Holly Johnson, Americanos.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Grote heropening van XXX Loots in Brusselen. En elke XXX Loots viert mee. Nu met vouchers tot wel 25% extra besparen. Ja, 25%. XXX Loots in Wurselen.
3: Kom binnen.
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Heropening Wurselen. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra bij elke XXX Loot.

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Grote heropening van XXX Loots in Wusselen. En elke XXX Loots viert mee. Nu met vouchers tot wel 25% extra besparen. Ja, 25%. XXX Loots in Wusselen.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Heropening Wusselen. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra bij elke XXX Loots.
6: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hit.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Weidemeren, Mark Verheijen, gezegd dat het afnemende draagvlak voor de opvang van asielzoekers niet los te koppelen is van het kabinetsbeleid. Volgens Verheijen leveren 3 kabinetten 3 jaar op rij niet op dit thema. In Loosdrecht, dat onder Weidemeren valt, leidde de kort van tevoren aangekondigde opvang van asielzoekers de afgelopen weken tot grote onrust, demonstraties, rellen en vernieling van het gemeentehuis. En onderzoeksplatform Justice for Prosperity meldt dat de recente lokale protesten tegen de komst van AZC's zijn opgestookt door het extreemrechtse netwerk Identitair Verzet. Recentelijk is dat volgens onderzoekers in Loosdrecht gebeurd. Gewone burgers die uit oprechte zorg demonstreren hebben geen idee dat zij ondertussen worden ingezet door een internationaal extreemrechts netwerk dat hun boosheid misbruikt om te groeien, aldus JFP. De IJsselsteinse burgemeester Esther Westijn noemt de afgelopen nacht bruut voor IJsselstein. Delen van het gemeentehuis en het naastgelegen theater werden door relschoppers vernield. Volgens de burgemeester is er een groot verschil tussen de mensen die tegen de komst van de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers gedemonstreerd hebben en de relschoppers die afgelopen nacht huis hielden. De eerste groep laat hun zorgen en bezwaren horen, maar de mensen die de terreur van afgelopen nacht op hun geweten hebben zijn gaaiers, aldus burgemeester Westijn. In de Britse stad Bristol zijn 2 mensen bij een explosie om het leven gekomen. Volgens de politie is hier sprake van een groot en verdacht incident, maar gaat niet uit van terrorisme. Op dit moment wordt de oorzaak van de explosie onderzocht. In het Verenigd Koninkrijk werd afgelopen donderdag het dreigingsniveau voor terrorisme verhoogd van substantieel naar ernstig. De aanleiding was het steekincident in de Londense wijk Golders Green, waarbij 2 Joodse mannen ernstig gewond raakten. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Roger Meesters. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wil.

0: de Greg David en Fill Me In. En een van de drie, Gracie Abrams. I miss you, I'm sorry. Zeg ik het goed? Ik zeg het in één keer goed. Kijk, daar is uw dishokje voor, hè, op de radio. Goedemiddag allemaal. Het matinee nog tot 4 uur. Met strakjes Suzanne en Freek. Brian Adams als zondagmiddagplaat. Dit zijn Elton John en Kiki D.
1: Roger Meester.
2: Jouw hits, jouw nieuws.
1: RTV Parkstad.

grote nummer 1 hit in de 70s. Elton John en Kiki D. De saampjes Don't Go Breaking My Heart. Had ik hem beloofd, Suzanne Freek? Halverwege? Zijn we halverwege het programma? We zijn iets verder, maar oké, hier zijn ze.

0: 9.
1: Hadden Suzanne en Freek. Zondagmiddag, een mooie middag voor de zondagmiddagplaat. Deze? Ja, eigenlijk gaat die nooit vervelen. Als je de eerste klank al hoort, dan weet je voldoende. Deze van Bryan Adams.
2: De zondagmiddagplaat.

0: Lekkere muziek op de radio. Je luistert naar RTV Parkzo.
1: Roger Meesters.
0: Die zit ook daarbij. En je hoort de Rocks. My Baby Left Me. Miles Smith and Stay If You Wanna Dance. En Bryan Adams had de zondagmiddagplaat. Everything I do it for you. Straks 20 minuten hits. We gaan van Parkzo naar Brabant met Guus Meeuwis.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Café Brakke. Never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Weidemeren, Mark Verheijen, gezegd dat het afnemende draagvlak voor de opvang van asielzoekers niet los te koppelen is van het kabinetsbeleid. En onderzoeksplatform Justice for Prosperity meldt dat de recente lokale protesten tegen de komst van AZC's zijn opgestookt door het extreemrechtse netwerk Identitair Verzet. Recentelijk is dat volgens onderzoekers in Loosdrecht gebeurd. De IJsselsteinse burgemeester Esther Westijn noemt de afgelopen nacht bruut voor IJsselstein. Delen van het gemeentehuis en het naastgelegen theater werden door relschoppers vernield. In de Britse stad Bristol zijn twee mensen bij een explosie om het leven gekomen. Volgens de politie is hier sprake van een groot en verdacht incident, maar gaat niet uit van terrorisme. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
5: RTV Parkstad.
3: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

En daar gaan ze. Sugar Babes, When I Go Round Round. Je hoorde Jason Derulo en 2 Chainz. Sambo was weer van de partij, altijd leuk. Destiny's Child en ook nog Guus Meeuwis in de 20 minuten hits. Op een rij, non-stop en prozenvrij. En tot zover het meestersmiddagmatinee voor dit weekend, ook voor deze zondag. Veel plezier nog met de Parkstad zondag. En even kijken, wanneer zijn we er weer? Ik pak even de kalender erbij. Dan zitten we alweer op dus vandaag de derde. Even tellen, wacht even. Ik moet even tellen, ogenblikje. Zaterdagmiddag, de 9e, ben ik er weer. Even naar tweeën. Tot dan! Bye.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
3: Bakkerij Vonken, voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Grote heropening van XXX Loets in Brusselen.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondelverde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondelverde.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hit.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity meldt dat de recente lokale protesten tegen de komst van AZC's zijn opgestookt door het extreemrechtse netwerk Identitair Verzet. Recentelijk is dat volgens onderzoekers in Loosdrecht gebeurd. Gewone burgers die uit oprechte zorg demonstreren hebben geen idee dat zij ondertussen worden ingezet door een internationaal extreemrechts netwerk dat hun boosheid misbruikt om te groeien, aldus JFP. Waar bultrug Timmy, die gisterochtend in de Noordzee is vrijgelaten, is niet bekend. Timmy draagt een zender, maar het apparaat blijkt niet goed te werken. Gistermiddag rond 4 uur kwam de zender voor het eerst tot leven. Dat meldt de Duitse krant Bild, die Timmy op de voet volgt. Op basis van die informatie lijkt het erop dat de bultrug de juiste kant op beweegt, richting de Atlantische Oceaan. Vanmorgen werden nieuwe signalen opgevangen, maar onduidelijk is waar Timmy zich precies bevindt. Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien in het noordoosten van het land. De hele middag is in Groningen, Drenthe en Overijssel code geel van kracht. Daarbij bestaat ook kans op hagel- en windstoten van rond de 60 km per uur. In korte tijd kan er tussen de 10 en 20 mm regen vallen. Evenementen in de buitenlucht en het verkeer kunnen daar hinder van ondervinden. De waarschuwing geldt nog tot 5 uur. Vanavond zullen de buien het land weer verlaten. Het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten wil tientallen miljarden dollars in nieuwe projecten steken. Het land komt met die aankondiging nadat het dinsdag uit het oliekartel OPEC was gestapt. Het land gaf als reden de eigen belangen zwaarder te willen laten wegen. Door OPEC en OPEC Plus te verlaten kan het zelf bepalen hoeveel olie het produceert. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
1: Grote heropening van XXX Loets in Brusselen. En elke XXX Loets viert mee. Nu met vouchers tot wel 25% extra besparen. Ja, 25%. XXX Loets in Brusselen.
7: Kom binnen.
8: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: ROCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Grote heropening van XXX Loets in Brusselen.

0: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Bij Taxi Centrale

0: is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity meldt dat de recente lokale protesten tegen de komst van AZC's zijn opgestookt door het extreemrechtse netwerk Identitair Verzet. Recentelijk is dat volgens onderzoekers in Loosdrecht gebeurd. Waar bultrug Timmy, die gisterochtend in de Noordzee is vrijgelaten, is niet bekend. Timmy draagt een zender, maar het apparaat blijkt niet goed te werken. Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien in het noordoosten van het land. De hele middag is in Groningen, Drenthe en Overijssel code geel van kracht. Het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten wil tientallen miljarden dollars in nieuwe projecten steken. Het land komt met die aankondiging nadat het dinsdag uit het oliekartel OPEC was gestapt. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
2: Via 89.2 FM en RTV Parkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
2: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
4: It's a top selector.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: dat. Café Drakken zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Afgelopen nacht zijn bij de rellen in het Utrechtse IJsselstein politieagenten belaagd en met vuurwerk bestookt. Eén agent raakte gewond doordat vuurwerk bij zijn hoofd ontplofte. De relschoppers vernielden delen van het gemeentehuis en het naastgelegen theater. Toen de politie ter plaatse kwam, werd er vuurwerk afgestoken en richting de politie gegooid. Het zou volgens de betrokken agenten om een groep personen in donkere kleding, hoodies en gezichtsbedekking gaan. Het Internationaal Atoomenergieagentschap wil toegang krijgen tot een laboratorium bij de kerncentrale in het Oekraïnse Zaporizhia. Deze werd met een drone aangevallen en staat onder controle van Rusland. Het is onduidelijk of het laboratorium dat buiten de kerncentrale ligt beschadigd is geraakt. Rusland liet weten dat de kerncentrale door Oekraïnse drones is aangevallen, maar dat die zoals gebruikelijk functioneert. Afgelopen nacht zijn voor de Franse kust twee vrouwen om het leven gekomen die in een migrantenboot zaten die naar het Verenigd Koninkrijk onderweg was. Kort na vertrek zou de motor van de boot zijn uitgevallen. Op dat moment waren er 82 mensen aan boord. 16 opvarenden raakten gewond, 3 van hen ernstig. De Franse maritieme politie pikte 17 mensen op. De anderen spoelden met boten alweer op het strand aan. De twee overleden vrouwen zijn vermoedelijk verpletterd of gestikt omdat er te veel mensen aan boord waren. Eind april kon de president van Taiwan, Lai Ching-te, niet naar het Afrikaanse land

0: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
1: Ah!
0: Of zo?
1: Ik snap hier niks van.
0: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Wow!
2: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
1: En papa durft er niet in.
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Want het oog wil ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
2: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
7: Nee hoor.
8: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
6: Inderdaad, echt vakwerk.
8: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
9: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen, met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
8: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
9: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
10: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.

0: here.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

0: Eentje krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Kruimeltje, kruimeltje, wist je het al?
3: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Afgelopen nacht zijn bij de rellen in het Utrechtse IJsselstein politieagenten belaagd en met vuurwerk bestookt. Eén agent raakte gewond doordat vuurwerk bij zijn hoofd ontplofte. Het Internationaal Atoomenergieagentschap wil toegang krijgen tot een laboratorium bij de kerncentrale in het Oekraïnse Zaporizhia. Deze werd met een drone aangevallen en staat onder controle van Rusland. Afgelopen nacht zijn voor de Franse kust twee vrouwen om het leven gekomen die in een migrantenboot zaten die naar het Verenigd Koninkrijk onderweg was. Kort na vertrek zou de motor van de boot zijn uitgevallen. Eind april kon de president van Taiwan, Lai Ching-te, niet naar het Afrikaanse land Eswatini afreizen omdat hij van meerdere landen het luchtruim niet mocht gebruiken. Maar gisteren was de president toch in Eswatini, voorheen Swaziland. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar nog buien. Daar kan onweer bij zitten. Op de Wadden kan mist ontstaan. In de nacht daalt het kwik naar 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: RTV Parkstad.
4: Via 89.2 FM en RTV Parkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
4: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en reus.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hit.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De landen van het oliekartel OPEC hebben besloten om hun productiequotum te verhogen. Het besluit komt na het vertrek deze week van de Verenigde Arabische Emiraten dat meer olie wilde oppompen dan was toegestaan. Analisten zeggen dat de OPEC nu wil laten zien dat het kartel ook zonder dit land de wereldmarkt nog altijd bepaalt en klaarstaat om de leveringen van olie te verhogen zodra de oorlog voorbij is. Een grote brand in Harderwijk heeft vanmiddag voor veel rookontwikkeling gezorgd, maar is snel geblust. De brand woedde in een leegstaand kassencomplex. De veiligheidsregio meldt dat er geen mensen in het pand aanwezig waren.

0: Deense steden zijn 10 doden gevallen. En een Franse bierbrouwer moet stoppen met het verkopen van zijn succesvolle speciaal biertje met een citroensmaakje onder de merknaam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van de in 1980 vermoorde ex-Beatle John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en heeft de brouwerij met een boete gedreigd. De brouwer mag de resterende voorraad nog verkopen en gaat dan over op een nieuwe naam voor het bier, John Lemon. Het weer: er vallen vanavond en vannacht nog buien met in het noordoosten kans op onweer. De temperatuur zakt naar 11 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
5: tot Michael Kors
4: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel!

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar voelst du dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
1: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De landen van het oliekartel OPEC hebben besloten om hun productiequotum te verhogen. Het besluit komt na het vertrek deze week van de Verenigde Arabische Emiraten dat meer olie wilde oppompen dan was toegestaan. Een grote brand in Harderwijk heeft vanmiddag voor veel rookontwikkeling gezorgd, maar is snel geblust. De brand woedde in een leegstaand kassencomplex. De Oekraïense president Zelensky heeft gemeld dat zijn land zondag 2 olietankers, een kruiser en een patrouilleboot van Rusland heeft geraakt. Bij Russische aanvallen op meerdere Oekraïense steden zijn 10 doden gevallen. En een Franse bierbrouwer moet stoppen met het verkopen van zijn succesvolle speciaal biertje met een citroensmaakje onder de merknaam John Lemon. Het weer. Er vallen vanavond en vannacht nog buien met in het noordoosten kans op onweer. De temperatuur zakt naar 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.
0: RTV Parkstad.
2: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
0: RTV Parkstad.
2: Met nu de 20 minuten hit op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Café Bracke never sleeps. Kom jij ook? Cafébracke.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat?
2: Audiofrenzy.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
6: Café Bracke zet de tijd op 7 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hits.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag een kind om het leven gekomen. Twee andere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er in de woning is gebeurd. In Harderwijk.

0: finale vindt plaats in Wenen op 16 mei. Nederland is een van de vijf landen die vanwege Israël niet meedoet. De Oekraïense president Zelensky heeft gemeld dat zijn land zondag twee olietankers, een kruiser en een patrouilleboot van Rusland heeft geraakt. De aanvallen zouden hebben plaatsgevonden op havens in het zuiden van Rusland en bij de Russische grens met Finland. Volgens Zelensky maakten de tankers deel uit van de Russische schaduwvloot. Bij Russische aanvallen op meerdere Oekraïnse steden zijn 10 doden gevallen. En een Franse bierbrouwer moet stoppen met het verkopen van zijn succesvolle speciaal biertje met een citroensmaakje onder de merknaam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van de in 1980 vermoorde ex-Beatle John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en heeft de brouwerij met een boete gedreigd. De brouwer mag de resterende voorraad nog verkopen en gaat dan over op een nieuwe naam voor het bier, John Lemon. Het weer. Er vallen vanavond en vannacht nog buien met in het noordoosten kans op onweer. De temperatuur zakt naar 11 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Kom binnen!
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
1: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
2: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
7: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
6: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
1: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag een kind om het leven gekomen. Twee andere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De directie van het Eurovisie Songfestival belooft in te grijpen bij aanwijzingen voor politieke beïnvloeding van de publieksjurering. Songfestivaldirecteur Green zegt in een interview met Nieuwsuur dat hij de landen die vanwege de deelname van Israël dit jaar zijn afgehaakt weer terug wil krijgen. De Oekraïense president Zelensky heeft gemeld dat zijn land zondag twee olietankers, een kruiser en een patrouilleboot van Rusland heeft geraakt. Bij Russische aanvallen op meerdere Oekraïense steden zijn 10 doden gevallen. En een Franse bierbrouwer moet stoppen met het verkopen van zijn succesvolle speciaal biertje met een citroensmaakje onder de merknaam John Lemon. Het weer: er vallen vanavond en vannacht nog buien met in het noordoosten kans op onweer. De temperatuur zakt naar 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.
6: RTV Parkstad.
7: Via 89.2 FM en RTV Parkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
7: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en...

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums.
5: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.

past Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om 2 mannen van 74 en 58 jaar en een vrouw van 71 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond. De krant Le Courrier heeft een foto gepubliceerd waarop een gekantelde SUV te zien is. Volgens de politie.

0: CNN. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag een kind om het leven gekomen. Twee andere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er in de woning is gebeurd. In Harderwijk heeft een brand in een leegstaand kassencomplex geen levens geëist. Er was wel sprake van veel rookontwikkeling. De politie heeft in dat pand een fles brandbare vloeistof gevonden. De directie van het Eurovisie Songfestival belooft in te grijpen bij aanwijzingen voor politieke beïnvloeding van de publieksjurering. Vorig jaar zou een Israëlische overheidsinstantie campagne hebben gevoerd voor de Israëlische deelnemer. Songfestivaldirecteur Green zegt in een interview met Nieuwsuur dat hij de landen die vanwege de deelname van Israël dit jaar zijn afgehaakt weer terug wil krijgen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baaren.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Café Brakke rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer. Cafébrakke.nl.

0: Ik vind het wel lekker, deze Atomic Kitten en The Tide is High op jouw zondagmiddag hier bij RTV Park. Staat nou zondagmiddag, zondagavond inmiddels. Krijg je als je druk hebt, jongens, dan weet je niet meer of het middag gewapend is, maar het is avond, geloof mij maar. Dus 13 minuten over acht alweer. Het is een drukke uitzending deze keer. Ik heb drie gasten in de studio, ik zal ze even voorstellen. We hebben de kegelvereniging Eigelshoven. Ze hebben heel veel te vertellen over wat er gisteren allemaal is gebeurd. Een heerlijke barbecue. Ik sta achterom en ik rook het heerlijke barbecue nog bij mij thuis. Jolanda en Marco Bouwer die zitten naast mij, die zijn van de kegelvereniging. We hebben Devon Dean, de Van Dans Brunsum, die komen ook nog eventjes bijbabbelen. We hebben een nieuwe locatie. En wij hebben natuurlijk Sjoerd Schrijnemakers, die is ook binnen komen wandelen. En hij komt ons vertellen over de Nacht van Gulpen. Die gaat ook weer van start binnenkort. Genoeg om mee te praten, genoeg om onderwerpen in de uitzending. En ik ga beginnen met onze grote vriend Marco en Jolanda om te zeggen van goedenavond en van harte welkom. Leuk dat jullie er zijn weer.
1: Een
0: tijdje geleden.
2: Goeiedag, Henk. Ja, een tijdje geleden. Hè. We zijn er weer.
0: Ja, heerlijk om jullie weer te ontvangen hier in de studio, jongens. Jullie hebben veel te vertellen, volgens mij, hè?
2: Wat lief?
0: Jullie hebben veel te vertellen.
2: Ja, we hebben gisteren dan in Eigelshoven met de Nederlandse Kegelfederatie het Nederlands team voorgesteld in de nieuwe kleding.
0: Ja.
2: Dankzij sponsoren.
0: Mm-hmm.
2: En we hebben... Dankzij RTV Parkstad zijn we langzaam aan het groeien met de jeugd. En dat is gewoon super. We zijn heel vaak bij je geweest, Henk.
0: Ja, ja.
2: En dankzij Parkstad en gisteren ook weer een mooi filmpje opgenomen. Interviews gemaakt tijdens het evenement. Je ziet eigenlijk, we groeien als club Eigelshoven.
0: Ja, de jongens van RTV waren gisteren bij jullie met de camera. Dus dat wordt deze week uitgezonden. Ik weet niet precies welke dag, of het woensdag of donderdag is. Maar het wordt in ieder geval uitgezonden. Dus het wordt weer leuk om naar te kijken. Vertellen, jullie gaan naar de wereldkampioenschappen. Jullie hebben je voorbereid of gaan je voorbereiden?
2: Nou, we zijn al een week of acht lang even. Acht, negen of misschien wel 10 weken is die bondscoach dus flink aan de kleren aan het gaan. We zijn elke zaterdag aan het trainen in Eigelshoven. Mm-hmm. Volgens mij van 11 tot 1:30.
0: Ja.
2: We zijn op de locatie geweest waar het wereldkampioenschap plaatsvindt in Langeveld. Daar hebben we drie serieuze trainingen gedaan om te kijken hoe het team ervoor staat. Zodat de bondscoach in de disciplines kan kijken hoe we gaan spelen. Ik als voorzitter van de Nederlandse Kegelfederatie heb gewoon één wens, dat we met het team een keer goud halen. Hebben we nog nooit gehaald. Altijd zilver. Altijd wel zilver. Met de andere disciplines, ik bijvoorbeeld met Jolanda Mix en nog met een jongen met Jesse doe ik hier het tandem, denk ik. Hoop ik dat de bondscoach dat toelaat.
0: Ja.
2: Hebben we ook kansen. En ja, we zijn dus eigenlijk een bloedvorm. En gisteren hebben we de generale repetitie gehad. Ik heb als voorzitter dan een Duitse delegatie laten komen. Drie mannen, drie heren. En die hebben dan tegen het Nederlands team gespeeld. Ja, normaal moet een generale repetitie moet eigenlijk goed uitvallen van Nederland.
0: Maar ik voel hem al aankomen.
2: Ja, we hebben dus gisteren verloren van dat geweldig Duits team. Maar het is ook weer een les om wakker te blijven en dat we nog niet op het juiste moment zijn aan pieken. Misschien hebben die Duitsers gisteren gepiekt in Eigelshoven. Ook goed. Als wij dan zo
0: kunnen,
2: dat zou mooi zijn. Ja, dat was het zo'n beetje.
0: Ja, maar het hoort bij het spel, zeggen ze dan.
2: Ja, zeker. Als iemand goed speelt in elke sport, kan je gewoon genieten van.
0: Je kunt niet altijd winnen, natuurlijk. Hè. Dat hoort gewoon bij als je een keer verliest.
2: Ja, maar het doet wel pijn, Henk.
0: Ik vind, ja, dat klopt. Ben ik met je eens. Maar ik vind wel dat jullie super trots op jullie kunnen zijn. Want het gaat fantastisch bij jullie, volgens mij ook. Hè.
2: Ja, maar dat heb ik ook wel een beetje te danken aan de commerciële hulp wat ik hier
0: naast je zit, hè?
2: Ja.
0: Je verstopt zich een beetje achter de microfoon. Maar zijn we stil vandaag, hè? Stil.
2: Ik stop nog met praten. Zijn we ook nog praten, eigenlijk.
0: Jolanda, vertel eens.
1: Ja, het is natuurlijk ook dankzij jullie, RTV Parkstad, dat wij best wel drie hele serieuze sponsoren binnen hebben gehaald.
0: Oké.
1: Als je sponsoren hebt, dat is ook aantrekkelijk dan voor de jeugd. Dan kan je ook iets bieden voor de jeugd.
0: Mm-hmm.
1: Kleding, wedstrijden voor de jeugd. Dat is gaat ook super. Wij hebben nu 7 jeugdleden. We zijn begonnen met niks vorig jaar. Ik heb er nog wel 7. Daar ben ik heel trots op.
0: Dat kan ik me best voorstellen, ja.
1: Ja, we krijgen het ook niet meer geregeld voor op onze eigen trainingsavond de jeugd te laten trainen. Want daar zijn we te druk voor en dan krijgt de jeugd te weinig aandacht.
0: Ja.
1: Dus dan hebben we besloten om naar de vrijdagavond te gaan met de jeugd. Dan hebben ze ook wat meer aandacht.
0: Absoluut, ja. En dat combineert allemaal goed, jeugd met de ouderen die...
1: Wij zijn eigenlijk is de bedoeling dat de oudere generatie dan ook de jeugd wat meer gaat begeleiden.
0: Een beetje meeslepen in het spel natuurlijk. Oké. Dat loopt allemaal lekker. Hè?
1: Dat gaat super, ja.
0: Okay.
1: Dat mag wel zeggen.
0: De wereldkampioenschappen, jullie zijn al of gaan een beetje voorbereiden. Wanneer gaan jullie?
2: Wij vertrekken op Hemelvaart. En zeg maar de driekwart van het team doet, of ja, we vertrekken Hemelvaart en dat duurt tot de week daarna, het is woensdags, dan komen we donderdag komen we thuis.
0: Ja.
2: En dan gaat weer een delegatie van ons richting Wolfsburg. Daar is ook zo'n soort internationaal toernooi met verschillende kegelbanen. Dan doen dan twee Nederlanders bij de heren mee en twee Nederlanders bij de dames mee.
0: Mm-hmm.
2: En die gaan er ook nog een keer naartoe. Die gaan er ook nog eens 3 dagen wat spelen. En
0: een hele delegatie gaan jullie daarheen natuurlijk. Ja. Wat, ja, zijn, ja. Wat zijn jullie verwachtingen daar eigenlijk?
2: In Wolfsburg?
0: Ja.
2: Dat weet je niet. Je doet mee. Jolanda is er vorig jaar in de finale gekomen.
0: Uh-huh.
2: Ja, ik heb de spelers een beetje als voorzitter een beetje voor de gek gehouden. Ik heb gezegd vorig jaar, we doen nog een demonstratietoernooi ergens in Wolfsburg. Jullie hoeven maar 40 ballen te gooien.
0: Ja.
2: En dan kunnen we naar huis. Maar uit die 40 ballen werden het er 600. Dus mijn eigen vrouw die kon 3 dagen niet lopen toen ze thuis kwam.
0: Okay, ja, dat vind ik. Ja. Maar het heeft zich wel geloond natuurlijk. Daar.
1: Ja, als je in de finale komt, dan loonen ze zich altijd.
0: Ja.
1: En daarbij je leert ook andere kegelaar kennen. Misschien andere disciplines kegelen.
0: Ja.
1: Want wij kegelen bijvoorbeeld niet met onze sport tegen Oostenrijkers of tegen Denemarken, want daar liggen onze banen niet.
0: Mm-hmm.
1: Daar liggen wel die banen waar hun dan voor komen. Dus je leert ook wel andere mensen kennen. Precies. Dus die groepen ook altijd groter. Dat is goed, ja. Dat vind ik ook gewoon fijn.
0: Wordt er nog heel veel gedaan in Duitsland? Dat komt eigenlijk. Ja.
2: Ja, de kegelsport wat wij onder een eigen zover doen, is eigenlijk een Duitse schaarman kegelen. Maar wij proberen zoveel mogelijk toernooien mee te doen als Nederland. En zo krijg je betere contacten, ook met andere sporten.
0: Ja, ja.
2: Zijn we heel druk bezig met in Eigelshoven, dat die ook beter samenwerken. Maar ja, als liefhebber van de kegelsport, er zijn andere disciplines. Je leert andere bestuursleden kennen, die gedachtegangen. Je wisselt misschien, hey, je kan daar subsidies halen, daar sponsoren vinden. Die vinden. En ja, het is alleen maar goed.
0: En zeker met sponsoren, want dat geld heb je hard nodig. Hè? Dat is,
2: Ja, daar zijn we ook super dankbaar voor, wat Jolanda al zei, de sponsoren. Ja, je moet ook niet elke week aan de jas willen trekken. Dat is zo zit ik niet in elkaar, Jolanda niet. Maar je ziet dan wel, zoals gisteren, dan is iedereen daar. Ze kunnen wel dan genieten ervan. Als je ziet hoe het team voor de eerste keer sinds, ik denk 60 jaar bestaat, de RKF. Hoe die erbij stonden, dat hebben we nog nooit gehad.
0: Nou, geweldig toch?
2: Ja, geweldig.
0: Ja, jullie gaan naar Duitsland. De hele delegatie gaat mee. Zeg, zijn jullie nou al voorbereid op dit moment?
2: Ja, we zijn. Jolanda is druk bezig dat iedereen het juiste outfit krijgt. Samen met Annie Jagge. Of Annie Braken dan, laten we het zo zeggen. Dan krijgt ze dat op de kloten. Verkeerde naam. die dames zijn er druk mee bezig. Ze hebben zelfs nog een ideetje gehad om een beetje geld op te halen voor de jeugd. Ze hebben dingen gebreid, gehaakt of weet ik wel allemaal. Nou, en de coach is eigenlijk heel druk bezig met de disciplines invullen. Ja, en ik hoop dat de spelers gewoon elke dag op tijd naar bed gaan als ze fit zijn volgende week.
0: dat hoop ik in ieder geval wel, ja. Er komt wel veel bekijken als je naar Duitsland gaat, denk ik.
2: Ja, daar zit wel wat achter, hoor. De jongens die zijn eigenlijk echt enthousiast aan het trainen. En daar zit een half jaar werk aan als bestuur voor het organiseren van hotel tot noem maar op. Hè, dat alles een beetje ook geregeld
0: Precies.
2: is.
0: Precies, ja.
2: Je moet zelfs zorgen dat de spelers verzekerd zijn. Hè, als er wat gebeurt, ze hebben allemaal een werkgever. Dat moet allemaal goed onderbouwd zijn.
0: Ja, precies.
2: Kijk, ik ben wel super positief over de kegelsport, maar achter de schermen. Is het bij elke sport, is ook hier bij jou, Henk. Hè? Doe je niet je huiswerk.
0: Ja, absoluut.
2: Dan gaat het ook niet goed.
0: Dan gaat het niet goed, nee. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Hè?
2: Ja.
0: Nee. Even kijken, het seizoen is nog in volle gang? Of is dat,
2: Het seizoen is afgelopen voor ons, toch?
0: Oké. Okay.
2: We zijn kampioen geworden met het eerste team van Eigelshoven. Het tweede team is uit de degradatiezone net gebleven op 1 puntje.
0: Ja.
2: Was nog spannend. En we gaan wel nog in mei moeten we nog een bekerfinale spelen met de club.
0: Oké.
2: De datum is bekend. Maar slaan we dood wanneer het is. Alleen maar gefocust op het WK nou op dit moment. Op andere dingen wat korter bij zijn in de datum. En dan zullen
0: Volgens mij heb je toch een beetje slapeloze nachten, hè, Marco?
2: Ah, slapeloze nachten. Ik zeg altijd, 's nachts ga je niks veranderen. Maar ja, je bent er wel mee bezig.
0: Oké, we gaan even naar muziek komen zo bij je terug. En gaan we weer verder praten met Marco en Jolanda Bauer uit Eigelshoven. Tenminste, van de kegelvereniging Eigelshoven.

0: Ja, dan krijg je dat te staan. Mijn collega hiervoor meteen kletsen natuurlijk. En dan gaan we alles missen hier in de studio. Maar ja, het maakt niet uit. We hebben het allemaal weer opgevangen. En dat komt helemaal, helemaal goed. Even kijken, ik ga terug naar onze gasten. En dat is niemand minder dan Marco en Jolande Bauer. En dat heeft niks te maken met Frans Bauer. Nee, het is gewoon familie Bauer uit Bochels wonen jullie volgens mij, hè?
1: Ja,
0: klopt. Ik zal me niet vertellen waarom staat de hele oprit vol straks met de springende fans, volgens mij. We gaan het even hebben over sponsoring. Ja, dat hebben jullie hard nodig natuurlijk. Hè? Ondanks dat jullie nieuwe sponsors hebben.
1: Ja, we hebben drie supersponsors. Dat is dan de firma Vossenberg en Stano, de kledingsponsor. En Ivo Sportshop uit Simpelveld. Die hebben zich eigenlijk samengepakt om ons helemaal in de nieuw te steken. Mm-hmm. Maar sponsoren zijn altijd welkom, want wij zijn dadelijk 10 dagen... in een hotel. Dus die 10 dagen hotel betaalt iedereen zelf.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk allemaal vrijwillig. En dan heb je ook nog het startgeld wat je moet betalen als je een WK doet. Je moet scheidsrechters betalen. Je moet eten daar 10 dagen. Dus dat is een hele grote kostenpost dat zich met zich meebrengt, zo'n WK.
0: Ja, absoluut. Ja. Kom veel bekijken natuurlijk. Ja. Hebben ze sponsoringen. Ik zou zeggen, doe een oproep. Misschien,
1: Ja, als iemand zich geroepen voelt om iets te sponsoren, maakt niet uit wat. Dat is altijd heel erg welkom in de NKF, in de Nederlandse Federatie. Zijn er mensen die wat iets willen geven? Op de dinsdag vanaf 7 uur zijn we altijd in de Kegelhal te vinden. En straks vanaf juni ben ik ook op de vrijdag daar van 5 tot 7 met onze jeugd.
0: Mm-hmm.
1: Daar zoek ik uiteraard ook nog sponsoren voor, want onze jeugd speelt de competitie in Duitsland mee.
0: Ja.
1: Dat wij te weinig jeugdleden in Nederland hebben. En in Duitsland hebben ze best wel heel veel. Heb ik onze jeugd aangemeld in de Duitse competitie. En dat zijn ook best wel afstanden met reizen.
0: Ja, precies.
1: Moet je ook benzine kosten. Dus daar zoek ik ook nog iemand voor als iemand zich geroepen voelt.
0: Nou, iedereen die dat gehoord heeft, kunnen zich aanmelden bij jullie. Waar is dat? Kunnen persoonlijk langskomen of natuurlijk op de website?
2: Hè? Ik zou gewoon het dinsdag even
0: laten langskomen, hè, natuurlijk.
2: Langskomen, dan kunnen we met de mensen praten. En die ideeën opperen, wat ze in gedachtegang hebben.
0: Ja.
2: Ik moet Jolanda even een reden vallen. Ze noemt wel die drie sponsors mooi op. Hè, maar de belangrijkste sponsor is ze vergeten. Waar trainen wij?
1: Ja, dat is,
2: wie doet alles voor ons? Wie elke twee zijn
1: dat,
2: het?
1: Dat wilde ik eigenlijk nog straks ook nog even benoemen.
0: Okay, ja. Ja, als je Jolanda een klein beetje opschuift, zie ik dat dan staat ze vol in beeld. Dan kunnen de gasten jullie zien en wordt er geluisterd trouwens van de Kegelvereniging vanavond?
2: Ik denk wel dat
0: er zijn er twee. Wil je even de groeten doen? Ik bedoel, nu kan het nog.
1: Ja.
2: Dat weten ze wel. Dat weten
0: zeg
2: ze
0: even
2: wel.
0: Wat voor kanjes dat dan allemaal zijn natuurlijk. Hè?
2: Ik ben super trots op wat wij tot nu paraat gespeeld hebben.
0: Ja,
2: qua coaching, qua organisatie. We hebben een super goede bondscoach. De begeleiding eromheen.
0: Ja.
2: Er zijn twee dames, Jolanda en Annie, die doen alles voor de kegelsport. Ja. Alles. En dan heb je nog de spelers erbij, die hebben gewoon echt respect voor elkaar. En die willen er wat moois van maken.
0: En niet te vergeten, Nissan en Melissa natuurlijk, die je dan beschikbaar stellen. Ja, natuurlijk.
2: Die twee konden we niet op dat niveau komen waar we nou zitten. Daar ben ik heel erg.
0: Gezellig paar, die twee, hè?
2: Ja, werken. Wow. Steenhard.
0: Ja, absoluut.
2: Echt, zijn hele lieve mensen, doen genoeg voor ons.
0: Werken keihard natuurlijk.
2: Ja. En we proberen als vereniging ook iets terug te geven, maar dat is heel lastig.
0: Ja.
2: Dus we proberen dingen te organiseren voor hun, dat er mensen hun leren kennen. Ja, het is gewoon twee geweldige mensen.
0: Absoluut, ik ben het helemaal met je eens. Ledenwerving ook nog, dat we nog even bij je pakken.
2: Ik zou zeggen, kom kijken, we hebben het altijd gedaan hier, Engel. Ja. Het is goed gelopen.
0: Ja.
2: Kom op een dinsdag kijken, vanaf 7 uur zijn we er.
0: Ja.
2: Ik heb wel nog een klein dingetje. Wij spelen altijd op WK's voor goede doelen.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb voor Kika heb ik ooit iets gedaan. Ik heb voor SGL wat gedaan. Ik heb voor het G-voetbalclub team van Sportclub 25 wat gedaan. Dan doen de spelers eigenlijk van het Nederlands team. Elke 9 wat ze gooien, doen ze 25 cent in een potje.
0: Okay.
2: Op een hele week wordt dat een heel leuk bedrag. En ik probeer dat bedrag daar op een WK te verdubbelen of te verkopen symbolisch.
0: Ja.
2: Zodat we iets. Ja, we hebben het geld eigenlijk hard zelf nodig. Maar absoluut. Ik heb een zwak voor minder valide, gehandicapten.
0: Ja.
2: Of weet ik wat. Die wat ook een sport doen. En zodoende kan je die een klein beetje ondersteunen.
0: Dat vind ik een heel mooi doel. Heel goed.
2: En dat doel, daar ben ik ooit gestart op een WK. En dat slaat eigenlijk altijd in als een bom. En ik wil dit in Langeveld ook gaan proberen.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik ben eigenlijk op zoek naar een goed doel. Ik heb al iets in mijn hoofd, maar iemand die wat weet van hier in Eggeshoven, waar het echt misschien een leuk ideetje is voor gehandicapten aan de sport te krijgen, of daar ergens een poortje open gaat, dat we daar iets in kunnen ondersteunen.
0: Ja, ik zou zeggen, je bent nog wat toch bezig. Doe een oproep aan het geweldig dorpje Eigelshoven.
2: Ja, ik zou zeggen, is er in Eigelshoven iets met gehandicapten of minder valide die sportief een steuntje nodig hebben, ben ik best wel bereid. Kom op een dinsdag dan naar de Kegelhal. We bespreken het idee wat ik heb.
0: Ja.
2: Het zijn geen megabedragen wat ik ophaal, maar ik denk
0: alle beetje zelf natuurlijk.
2: Alle beetje zelf en een breekje vreugde aan die mensen met sport geven.
0: Helemaal met je eens.
2: Ja. Dan krijg ik een gouden hartje.
0: Ja, je vertelde net een klein verhaaltje. Jullie gingen ook naar Koraal volgens mij. Of mag ik dat niet vertellen? Of,
2: Jawel. Jolanda,
1: ja,
0: is er ook een doel, de opzicht om daar iets binnen te halen? Of de sponsoring? Of?
1: Nee, wij gaan er in principe ook voor de kegelsport te promoten heen.
0: Ja.
1: We zijn gevraagd worden door zoon. Die werkt bij de radio bij Koraal.
0: Ja, ja.
1: Of ik je wou komen, tuurlijk. Wij gaan overal heen. Als we onze sport maar kunnen promoten, zijn we super trots op. Dus
0: jullie weten, mochten jullie luisteren op dit moment en je denkt van, ik wil best een keer een aantal mensen van de kegelvereniging bij me hebben. Ja, dat kan. Laat het even weten. Ga even langs in Eigelshoven in het kegelcafeetje. Of doe even een appje sturen of een mailtje. Hè. Dat kan allemaal, hè.
2: Of neem contact op met Henk.
0: Ja, dat kan ook.
2: Henk leidt ze verder.
0: Ja, hoor.
1: Henk weet wat ze vinden.
0: Ik stuur ze wel naar jullie toe natuurlijk. Hè? Dat is geen probleem. Ja. Hebben jullie nou alles verteld wat jullie willen vertellen? Of zeg je van?
2: Ik denk het wel, Henk.
0: Ja?
2: Ja.
0: Willen jullie nog een keer langskomen voordat jullie vertrekken naar dat wereldkampioenschappen?
2: Ik denk dat we, als we terug zijn van Langeveld, ik hou je op de hoogte van de app.
0: Ja. Dat zou mooi zijn.
2: Spannende dingen.
0: Dat zou mooi zijn, ja.
2: Laten we onze beker of de medailles hier weer zien bij jou.
0: Ja, dat zou heel mooi zijn. Jullie zijn van harte welkom, jongens.
2: Ja.
0: Ik wens jullie heel veel succes daar in Duitsland.
1: Dankjewel.
0: Goeie reis heen, goeie reis terug. En haal die medailles binnen, jongens, want die hebben jullie nodig, hè?
1: Ja.
2: Dankjewel.
0: En zeker dat gouden medaille, want die had je nog niet binnen, geloof ik, hè?
2: Nee, voor het team niet. We hebben wel persoonlijke gouden medailles en op andere disciplines, maar die ene die hebben we nog niet.
0: Maar jij bent nog altijd wereldkampioen, hè?
2: Ik ben nog altijd.
0: Hoe lang is dat nog?
2: In 27 ga ik mijn titel verdedigen.
0: In 27?
2: Ja. En we krijgen nu volgende week, over 2 weken bij het WK Langeveld, krijgen wij te horen wat plaatsvindt.
0: Ja.
2: We hebben geopperd in Eigelshoven.
0: Oké. Nou, ik ben eens benieuwd, Marco.
2: Ja.
0: Oké.
2: Maar dat laten we je wel weten.
0: Oké. Nou, jongens, dankjewel dat jullie hier waren. Het is een beetje kort en krachtig, maar het is een druk programma vanavond. Maar jullie komende week, of komende tijd, zijn jullie van harte welkom weer. Volle uur.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel, Henk.
0: Oké.

0: Ja, ik vind het een lekker nummer, dit The Weeknd. En I Feel It Coming op jouw radio hier bij RTP Parkstad. Een druk programma. Oh ja, nee, die moet ik niet hebben. Nee, dat moet ik een ander hebben. Druk weekend hebben we dit weekend. Gisteren was er van alles te doen. Eigenlijk over de barbecuefeest van de Kegelvereniging. Die zaten het hier om te vertellen over hun barbecue. En ze zijn zich voor en beide op de wereldkampioenschappen. Dus dat heb je net kunnen horen. Ik heb weer gast in de studio. Een oude vriend inmiddels geworden. Joost Schrijnemaker is een hele tijd niet meer geweest. Ik had het net met hem erover. 10 jaar geleden volgens mij is de laatste keer hier geweest in de studio. En nu ziet het er weer. Leuk om weer te zien trouwens, joh. Dat is een tijd geleden, hè?
1: Ja, dat is inderdaad een tijdje geleden. Wat je zegt, 10 jaar geleden.
0: Ja,
1: met de nachtvergulp. Dus zat ik nog in de organisatie van nachtvergulp.
0: Ja, absoluut, ja.
1: Maar ik zit ook steeds in de wandelsport.
0: Hij ziet er nog voortreffelijk uit, moet ik zeggen.
1: Nou, dank je wel.
0: Ja, alsjeblieft. Naast mij zit Roy. Hij is inmiddels ook binnengekomen. Ook een hele drukke man, die Roy. Maar hij is er. Compliment, Roy, dat je er op tijd bent, jongen.
2: Nou ja, niet op tijd, hè?
0: Nee. Ja, nee.
2: Ietsjes later.
0: Ja, ietsjes later dan. Oké. En naast Johan zit ook een vrouw. Die zit daar helemaal in de hoek. Maar die gaat zichzelf ook voorstellen zo meteen. Roy.
2: Dat, volgens mij wil ze niet. Ik weet
0: niet. Zeg maar teruggetrokken.
2: Nee, schudden. Van, laat mij in godsnaam naar buiten.
0: Okay.
2: Ik ben alleen chauffeur.
0: Gaan we doen.
2: Ja.
0: We gaan het hebben over de nachtje van Gulpen. En ja. We gaan het hebben over de avondvierdaagse.
2: Precies. Ja. We hebben net even een voorgesprekje gehad. En jij hebt al heel veel verteld aan mij. Maar natuurlijk nog niet aan onze luisteraars.
0: Nee.
2: Maar jij bent van een vereniging.
1: Ik ben erelid van de wandelsportvereniging De Veldlopers.
2: Ja.
1: Veldlopen is bekend vanwege, denk ik, de Nacht van Gulpen. Dat is een van de meest bekende evenementen. Maar we hebben de Kastelentocht, we hebben Midweektochten, we hebben de Wintertocht. En we hebben een avondvierdaagse. En daar ben ik de voorzitter van het avondvierdaagse comité.
2: Ja, en ja, dat is best wel een hele organisatie. En je loopt binnenkort al, hè, begint te lopen.
1: De avondvierdaagse die begint dinsdag te lopen. De officiële opening om 5 uur.
2: Jullie hadden een primeur.
1: We hebben een geweldige primeur. Je moet je voorstellen, jaarlijks zijn er rond de 580 avondvierdaagse in Nederland die georganiseerd worden door gemeentes, door scholen, door wandelsportorganisaties. En het is nog nooit vertoond dat de aftrap, de officiële opening, plaatsvindt in Limburg.
2: En al
1: helemaal niet in Gulpen.
2: Ja.
1: Dus we zijn zeer verheugd dat wij de opening hebben aanstaande dinsdag om 5 uur.
2: Ja, heb je daar veel voor moeten lobbyen of hebben ze zichzelf...
1: ik ben zelf... ken ik de Koninklijke Wandelbond Nederland kan ik vrij goed, omdat ik ook ambassadeur ben van de bond. Maar ook toen ik nog voorzitter was van de wandelsportvereniging De Veldlopers, had ik regelmatig vergaderingen. Dus ik was geen onbekende bij de KNWO.
2: Nee, nee.
1: Dus wellicht dat het wel meegespeeld heeft.
2: Ja, ze zullen het jullie wel gegund hebben, denk ik dan. Hè?
1: Ja.
2: En wat is nou mooier dan om in zo'n mooie omgeving als Gulpen, om daar te mogen lopen?
1: Ja, dat is ook zo.
2: Ja.
1: En dat heb ik ook aangegeven in de voorbesprekingen met de bond. Van je komt in het allermooiste wandelgebied van Nederland.
2: Ja, helemaal mee eens. Ja.
1: Ja.
2: Ik kan het niet ontkennen. Niet dat ik zelfs een wandelaar ben, maar ik fiets regelmatig. En Limburg is wat dat betreft gewoon, en vooral Zuid-Limburg is gewoon echt het mooiste gebied in Nederland. Hè?
1: Ja, klopt.
2: Dus ook om te wandelen.
1: Ja.
2: die opening, gaat er nog iets speciaals plaatsvinden?
1: Nou, bij die opening, de opening is op het terrein sportcomplex van FC Gulpen. In Gulpen zelf uiteraard.
2: Mm-hmm.
1: De grote sponsor van de avondvierdaagse in Nederland, dat is AZR, de grote verzekeraar.
2: Ja.
1: Die gaat het hele sportterrein omtoveren tot een feestlocatie. Daar komen beachflags te staan, daar komt fotoframes komen daar te staan, waar foto's gemaakt worden met de kinderen. De landelijke mascotte, Firo, die komt om de kinderen te verwelkomen. Er worden high fives worden er uitgedeeld aan de kinderen om samen met de Firo te high fiven. Er komt een dishockey. Die gaat ook het avondvierdaagse lied presenteren.
2: Mm-hmm.
1: Elk jaar is dat een nieuw lied.
2: Ja.
1: Dus we laten ons verrassen hoe dat eruit gaat zien en klinken. Dat is de organisatorische kant van de zaak. Als we het hebben over de avondvierdaagse zelf, de aftrap. De aftrap die gaat plaatsvinden door een drietal. En dat bestaat uit de portefeuillehouder van Kaldenberg, de gedeputeerde van Limburg, provincie Limburg. Burgemeester van Gulpen-Wittem. En de directeur van de Koninklijke Nederlandse Wandelbond in Nederland.
2: Nou, dat is niet meer.
1: Die speciaal uit Nijmegen hier naartoe komt.
2: Ja, ja.
1: Om dat te verrichten. Nou, hoe gaan we dat doen? Er wordt dadelijk een lint doorgeknipt voor de burgemeester. En de twee andere mensen die zullen nog een woord richten tot het publiek.
2: Ja.
1: Bij de opening.
2: Zodat het hoort bij een officiële opening natuurlijk.
1: Zoals het bij een officiële opening hoort, ja.
2: Ja. En jullie hebben natuurlijk een heel speciale opening. Hè, want jullie hebben primeur. Op primeur hoor ik het nog net. Hè, want die muziek is dan ook voor de eerste keer.
1: Ja.
2: Dus wat dat betreft zetten jullie het wandelen wel even op de kaart, denk ik dan.
1: Dat is wel de bedoeling met de avondvierdaagse. Zeker als je landelijke primeur daarin hebt. Ja, in de aftrap. Precies.
2: Hoeveel lopers wachten jullie ongeveer?
1: Ja, dat is heel moeilijk in te schatten. We hadden afgelopen jaar zo'n 1200 wandelaars over de vier dagen.
2: Ja.
1: Nou, ik heb geen idee. We zijn natuurlijk wel weersafhankelijk.
2: Dat is zo,
1: Maar zoals het er nu naar uitziet, is het weer niet slecht. Althans, het komt niet met bakken naar beneden. Ja. Gelukkig niet zoals het gisteravond met de hagel.
0: Nee, dat was te gek, hè? Ja.
1: Dat moeten we niet hebben. Maar ik verwacht er zeker over dat aantal heen te gaan.
2: Ja.
1: Over de vier dagen.
2: En voor wandelen is het natuurlijk ook wel fijn als het niet te heet is.
1: Ja,
2: hè, natuurlijk.
1: Zonder meer. Ja.
2: Ja, dan kun je beter ietsjes meer koel hebben, wel droog. Maar dan dat het zo heet was als afgelopen vrijdag.
1: Ja, dat klopt.
2: Afgelopen...
0: Ja. Ja.
2: Was het met Koningsdag? Want toen was het weer een beetje te warm, denk ik. Ja. Ik hoor net de hele tijd jongeren. Richten jullie je vooral op de jongeren? Of,
1: niet alleen. Het is zowel de jongeren, maar ook de ouderen. Mm-hmm. De vakantiegangers in de regio. Maar als je het hebt over de jongeren, dan heb je met name ook over de kinderen op de basisscholen.
2: Precies,
1: we hebben een samenwerking ook met JOG.
2: Ja.
1: Jongeren op gezond gewicht. Dat is een projectgroep. Wat dus een jaar of 10 geleden is dat gestart door verschillende gemeentes in het Heuvelland.
2: Ja.
1: De bedoeling
2: niet alleen
1: was...
2: in het Heuvelland, hè? Ook bij Parkstad doet er volgens mij ook aan mee.
1: Ja, klopt. Ja. En daar is destijds is er een heel plan, de campagne opgezet om jongeren veel meer gezonde voeding te laten eten. Minder suikerhoudende dranken te drinken, meer beweging, kortom. Voldoende ingrediënten om de jongeren meer toch in beweging te krijgen.
2: Ja, want het is voor Limburg wel nodig. Ja,
1: en
2: want...
1: dat is niet alleen voor Limburg. Ik denk overal dat er wel een beetje een probleem is. Maar dat was voor ons in ieder geval de reden om in Gulpen die samenwerking ook met JOG te zoeken. En zeker als je kijkt naar de getallen die we tegenwoordig zien, dat mensen gewoon overgewicht hebben en het steeds meer aan overgewicht is wat mensen gebeurt. Ja, is dat ook een uitdaging ook voor ons om daar ons steentje bij te dragen om de jeugd meer in beweging te krijgen.
2: Ja.
1: En dat is dan voor de jongeren. Maar kijken we naar de ouderen, heb je ook een beetje het probleem. Hè, dat de ouderen ook diabetes krijgen op oudere leeftijd. Ook daar is bewegen en gezonde voeding is een heel belangrijke.
2: Ja.
1: Dus het mes bijt eigenlijk aan twee kanten voor jong en oud.
2: Jong en oud, precies. En... het lopen, dat is natuurlijk, heb ik begrepen, twee afstanden.
1: Ja, we hebben twee afstanden. De 4 kilometer, de 5 kilometer moet ik zeggen. Dat is eigenlijk bijzonder goed voor de kleine, de kinderen op de basisscholen. Die samen met de opa's, oma's en de ouders een leuke avondwandeling willen maken. En de 9 kilometer, dat is die wat meer getrainder zijn. Wat ouder zijn. En de bedoeling is ook dat we met name die groep klaar proberen te stomen over een maand de mininacht te gaan lopen. He, we hebben ook de Nacht van Gulpen, de mininacht is daar ook een voorbeeld van. Om daar ook de mensen warm voor te maken.
2: Ja, de Nacht van Gulpen. Ja, ik ken hem toevallig voor de luisteraars. Wat is de Nacht van Gulpen?
1: De Nacht van Gulpen is eigenlijk de langste avondklassieker van Nederland. En ook de zwaarste. Is 70 kilometer door de heuvels. Je vertrekt om 10:30 s'avonds. Je hebt een gemiddeld tempo van 5,5 kilometer per uur wat je loopt. Je loopt in groepsverband. En dan de laatste 10, 15 kilometer is eigen tempo.
2: Ja.
1: Maar dat betekent dat je dus vanaf 10:30 s'avonds tot de dag daarna 's middags kom je pas binnen.
2: Ja. Ja.
1: Dus dat is een flinke aanslag op... op je spieren, maar het betekent ook dat je goed getraind moet zijn.
2: Ja. En nu heb je dan 5 en 9 kilometer. Hè? Dat is een leuke voorbereiding alvast om even te gaan trainen. Ik denk Gulpen, dat zal flink klimmen zijn.
1: Ja, en zeker ook in de avondvierdaagse. Voor de kinderen, daar zitten een paar kuitenbijtertjes in. Zoals bijvoorbeeld de bekende klassieker ook in de wielerkoers. Ja, ja. IJzerheide zit er bijvoorbeeld in. Koning van Spanje zit erin. Nou, ja, dat zijn een aantal bekende klimmen. Ja, waar inderdaad ook de jeugd straks gaat lopen.
2: Ja, nou, dan gaan ze hem wel voelen.
1: Ja.
2: Goed, we gaan er denk ik even uit voor de muziek en het journaal.

0: Ja, er zijn zoveel versies van. En dit vind ik wel een leuke versie trouwens, hè? Sister Sledge, We Are Family. Een van de zoveelste uitvoeringen die ooit uit zijn gekomen van deze formatie, zeg maar. We gaan even terug naar Roy.
1: Ja, nou, we pakken nog heel snel eventjes, want we hebben nog best veel te vertellen. En ja, alleen maar muziek is ook maar muziek, hè. Dus we willen nog heel snel even iets over de routes vertellen. Dan hebben we die al even gecoverd.
2: Ja, we proberen altijd toch een paar leuke routes te verzinnen. En dan met name met de adembenemende vergezichten. Want die hebben we gewoon gelukkig in Gulpen. Talloze veldkruizen hebben we. Hebben van die hoogstamboomgaarden. We hebben kapeltjes, holle wegen. Dus wat we doen is altijd de strafkaarten bijpakken. En dan gaan we vier richtingen uit. De eerste dag gaan we in dit geval richting Berchem. Mm-hmm. Naar de verloren kost. En dan via de Postrand weer terug. Voor degenen die Berchem niet weten waar dat ligt, dat is de Gulp van de Berg eigenlijk, waar ook de camping is gelegen. Dat is eigenlijk voor de korte routes is al een pittig stukje zo omhoog. En de lange route gaat dan nog een lus lopen richting Krapoel. Dat ligt eigenlijk tussen Gulpen en Landsrade eigenlijk in. Ja. Dat is de eerste dag. Tweede dag gaan ze richting Beertsenhoven. Dat is ook zo'n klein buurtschap. Richting Wielree. En de lange afstand die lopen dan richting Stokkum, Gronselenput. Mm-hmm. Voor degenen die wat bekend zijn in die streek. De derde dag staat de Kartiels op het programma. Kartiels, meest bekend ook vanwege prachtige kasteel wat daar ligt. En de kleine routes gaan dan naar Partij. En de grote route die gaat nog richting Mechelen.
1: Ja.
2: En die loopt dan echt langs de meanderende Geul. Prachtig stuk natuur wat je dan ziet. En de laatste dag staat het waterwindgebied de Piepert op het programma. De lange route die gaat dan via de Kuitenbijter IJzerheide naar IJs. En de korte route die maakt echt een hele mooie lus door het waterwindgebied heen.
1: Ja. En jullie hadden nog iets speciaals om die route te volgen?
2: Ja, je kan de route kunnen ze live volgen als je loopt. Ze krijgen bij de inschrijving krijgen ze een QR-code van ons. Die kunnen ze scannen op de telefoon. En dan kom je rechtstreeks op de route die jij gaat lopen. En dan kun je jezelf volgen op de route. Dus je kan nooit verdwalen in feite. Alhoewel, er zijn ook mensen die natuurlijk geen telefoon hebben of geen QR-code kunnen scannen. Geen probleem. De routes worden allemaal gemarkeerd met avondvierdaagse lint. En zijn dus perfect te volgen.
1: Ja. En lopen jullie nog in groepen? Of,
2: Nee, iedereen kan individueel lopen. Ze kunnen starten vanaf 5 uur op de korte afstand tot 7 uur. Kunnen ze inschrijven. En de lange afstand tussen 5 en 6.
1: Oké.
2: Ja. En om 9 uur moet iedereen weer binnen zijn. En dan kunnen ze lekker genieten.
1: Oké, anders krijgen ze een herinnering niet, of zo.
2: Ja, moeten we de hulptroepen uitzenden.
1: De bezemwagen erachteraan.
0: Oké. Mensen, we gaan er even uit voor reclame nieuws weer en reclame. Zometeen komen we bij je terug om na tijd zijn van 9 uur. Dan hebben we nog Jean Schrijnemarkens. Die blijft nog eventjes hier zitten. Om nog iets te vertellen over de Vierdaagse en de Nacht van Gulpen natuurlijk. En straks hebben we Devin Dean uit Brunsum. Die komt ons ook vertellen. Want ze hebben een nieuwe locatie. Tot zo. Hoi.
3: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
4: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Want het oog wil ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstvlei van het land?
9: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
10: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
11: Ik snap hier niks van.
10: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hits.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In de door de VS en Iran afgesloten straat van Hormuz is vanmiddag een vrachtschip aangevallen. De Britse Maritieme Handelsorganisatie meldt dat het schip werd aangevallen door meerdere kleine bootjes. De bemanning van het schip raakte niet gewond en er is geen olie gelekt. Volgens de Internationale Maritieme Organisatie zitten er zeker 20.000 zeelieden vast op ongeveer 2.000 schepen in de regio. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 74 en 58 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond, waarvan 1, een 79-jarige man, levensgevaarlijk. In de kofferbak zou een blinde geleidehond hebben gezeten. Die is door de hulpdiensten naar een dierenkliniek gebracht. In Oostenrijk zijn 5 kinderen licht gewond geraakt toen er een oude oorlogsgranaat ontplofte in hun kampvuur. De slachtoffers zijn tussen de 10 en 14 jaar oud en zijn lid van een jeugdbrandweergroep. Het is niet duidelijk hoe de granaat uit de Tweede Wereldoorlog in het vuur terecht is gekomen. In een ander kampvuur op hetzelfde terrein vond de explosieve opruimingsdienst later nog een tweede oude granaat. De Amerikaanse politie heeft in het kogelwerende vest van de agent die werd neergeschoten bij de aanslag op het Correspondents' Dinner in Washington vorige week zaterdag een kogel gevonden uit het geweer van de verdachte schutter. De agent overleefde het incident dankzij het vest. De aanslagpleger Cole Allen werd niet geraakt door geweervuur van de beveiligers, maar struikelde en werd overmeesterd voordat hij de zaal van het evenement kon bereiken, zo meldt CNN. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baren.
7: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
8: En papa durft niet in.
7: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
9: Kom binnen.
10: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
10: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
11: Stuur je appje naar de studio van

0: Ja, de reclame nieuws weer. En reclame hebben we weer gehad natuurlijk. We zijn een klein beetje weer up-to-date wat er allemaal gaande is in de wereld. Maar wij gaan even terug naar onze gasten. Want Roy die is nog heel even met onze gast John Schrijnemakers aan het interviewen over de Vierdaagse. Niet de Nijmeegse Vierdaagse, maar de Vierdaagse in Gulpen. En die wordt gehouden op dinsdag 5 mei tot en met vrijdag 8 mei in Gulpen.
1: Ja.
0: Ja, nou, leuk,
1: dat hadden we inderdaad nog een keer.
0: Ja, precies.
1: Ja, je kunt er nog voor inschrijven, hè?
0: Ja.
2: Ja, je kan het inschrijven op verschillende manieren. Je kan nu al inschrijven via de website van de Veldlopers. www.veldlopersgulpen.nl. Dan kom je op de homepage van de Veldlopers. En dan klik je door op nu inschrijven. En dan kun je dus je naam en alles ingeven. Je kan je afstand die je wilt gaan lopen. Je kan ook de dagen die je wilt lopen. Want je kan ook... Als je geen tijd hebt om 4 dagen te lopen... kun je natuurlijk ook kiezen voor 1, 2 of 3 dagen te lopen.
1: Nou, perfect.
2: Kun je apart inschrijven. Krijg dan alleen niet de medaille en het diploma. Nee. Dan moet je 4 dagen voor kunnen lopen. Dat is via de website. www.veldlopersgulpen.nl. Daarnaast kun je dus ook inschrijven op de dag zelf. Dat kun je ook weer digitaal doen met de telefoon. Dan kom je binnen en dan scan je een QR-code... en dan kom je rechtstreeks op de site... waar nu ook de veldlopers hier naar toe stuurt voor in te schrijven.
1: Ja.
2: En dan ga je met die QR-code, die bevestiging na de betaling... kom je aan het inschrijfbureau en dan krijg je daar je inschrijfkaart. En dan loop je door. En dan krijg je dus bij de start krijg je ook rechtstreeks fruit. Want dat zit gratis bij de inschrijving. En je kunt je bidon vullen met water.
1: Ja.
2: Klaar staat. En dan kunnen ze aan de gang. De inschrijfkosten die voor 4 dagen lopen is 10,50 inclusief medaille.
1: Uh-huh.
2: En exclusief de administratiekosten die moet zijn bij de inschrijving. Dat is voor de volwassenen overigens. Ja. Ben je kind tot 12 jaar, dan is het 6,50 voor de 4 dagen. Wil je een daginschrijving hebben, dat kan... Dan doe je per dag is het voor de basisschoolkinderen 2,50. En voor de overige deelnemers is dat 3,50. Inclusief de gratis fruit. Exclusief de administratiekosten.
1: Ja.
2: Wandelaars die lid zijn van de KNWBN. Koninklijke Wandelbond Nederland.
1: Mm-hmm.
2: Die krijgen een korting van 1 euro. Maar ook dat kun je bij de inschrijving aangeven.
1: Ja.
2: Dat is
1: en de
2: ongeveer...
1: kinderen die kregen nog iets anders, geloof ik, hè? Behalve een medaille, hè? De kinderen kregen nog iets anders dan een medaille?
2: Die krijgen nog een diploma erbij.
1: Ja.
2: En omdat het landelijk aftrap is... krijgen alle kinderen ook nog een polsbandje met ASR erop. En de logos van de avondvierdaagse.
1: Ja.
2: Dat is nog een verrassing die ze ook nog krijgen.
1: Dat had ik niet moeten zeggen.
2: Nou, mag zeker.
1: Ja, alhoewel, de kinderen zijn extra stimulans. Extra stimulans om te komen, denk ik dan, toch? Ja. Als je iets extra's krijgt.
2: Ja.
1: Ja. Hebben we alles verteld wat we willen vertellen?
2: Nou, de start- en finishlocatie. Het is wel handig om te weten waar de mensen toe moeten.
1: Ja.
2: De start- en finishlocatie is het sportcomplex van FC Gulpen. Dat ligt aan de Ringweg 14 in Gulpen.
1: Mm-hmm.
2: Ringweg 14. En voor degenen die dat niet weten waar dat ongeveer ligt... dat is het klooster van Wittem. Dat is meestal al bekend.
1: Dat bekend.
2: Daar ligt het vlakbij. Daar ligt het compleet naast. Ze kunnen starten vanaf 5 uur... En zoals gezegd, voor de lange afstand vanaf 5 uur tot 6 uur. En voor de korte afstand van 5 tot 7 uur 's avonds. Ze hebben dus geen pauze onderweg. Maar ze krijgen dus fruit voor onderweg en water om... Er zijn bankjes genoeg om onderweg even te zitten voor de kleintjes.
1: Je kunt je eigen pauze toch inplannen.
2: Je kan je eigen pauze plannen zoals het hoort. En we hebben voor de... eerste dag hebben we ook een hele mooie locatie, verloren kost. Daar is ook voor de kleintjes eventueel een ijsje te krijgen.
1: Ja.
2: Is eigenlijk niet zo gezond, maar dat kunnen. En op zo'n veezak moet dat zeker kunnen.
1: Ja, ja.
2: Dat is voor de start en finish. Ze moeten om 9 uur 's avonds weer terug zijn.
1: Mm-hmm.
2: Zoals gezegd. Medaille en diploma hebben we het ook over gehad als herinnering wat ze krijgen. En een polsbandje. Nou, het parkeren, dat zal misschien wel heel belangrijk zijn voor mensen die van buiten Gulpen komen. We hebben voldoende parkeerplaatsen, grote parkeerplaatsen in Gulpen zelf. En dan noem ik de parkeerplaatsen bij de Plus, Willem-Alexanderplein, Tramweg, Mozaqua, Witteweg en de Willem-Vliegenstraat. En als je dan niet hebt kunnen volgen allemaal, als je Gulpen binnenkomt, volg gewoon de parkeerplaatsborden. Staan ze duidelijk op aangegeven. Mm-hmm. En mocht daar geen plek zijn, er is nog een hele mooie locatie voor het klooster van Wittem, een hele grote parkeerplaats. En die ligt op 500 meter lopen van de startplaats.
0: Ja, precies.
2: Nou, dat is,
0: maar ik neem aan dat er ook verkeersregelaars zijn die dat ook
2: kunnen... Er zijn ook verkeersregelaars die mensen erheen loodsen. Ja. Ja. Want de wandelaars moeten natuurlijk ook veilig kunnen oversteken over de Rijksweg. En daar staan verkeersregelaars van ons. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, het klinkt allemaal als goed georganiseerd.
2: Ja. Nou, dus, zijn er nog vragen? Schroom niet. Stuur een mail naar info@veldlopersgulpen.nl of naar mijn privé mail veldkar@gmail.com. En dan is het veldkar met een C en niet met een K. Of bel mij en je kan mijn 06-nummer bellen. 06-416-503-88. Ik herhaal. 06-416-503-88. Nou. Ik zou zeggen, mis de avondvierdaagse in Gulpen niet, want dit was een hele bijzondere editie.
1: Ja, ja, jullie hebben primeur, hè, dus dat maakt het al heel bijzonder.
2: Ja, dat hoop ik ook.
0: Ja, maar mag ik jou ook een compliment maken, Jo?
2: Ja.
0: Ja, want je bent er al zo lang bij natuurlijk. Zolang als je ken, ben je al erbij natuurlijk. En altijd een gedreven man achter de vierdaagse, vierdaagse van Gulpen en de nacht van Gulpen. Hè? Ik bedoel, je houdt er niet mee op volgens mij, hè?
2: Nee, ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, zegt men wel eens.
0: Dus we kunnen jou nog heel lang verwachten daar bij de organisatie.
2: Kijk, ik zit al bijna 35 jaar bij de veldlopers.
0: Precies, dat bedoel ik ook. Ja.
2: Lange tijd.
0: Nou ja, compliment in ieder geval.
2: Ja, dankjewel.
0: Laten we hopen dat in ieder geval, dan ben ik van vast van overtuigd dat het weer een gezellige vierdaagse wordt daar in Gulpen.
2: Ja, ja, jullie bedankt dat ik weer in deze studio mocht zijn.
0: Ja, leuk.
2: Om,
0: leuk je weer te hebben.
2: Om het evenement aan... prijzen en jullie veel succes nog.
0: Dankjewel. Ja,
1: dankjewel.
2: Dankjewel.

0: vind het altijd leuk als ze die microfoon opentrekken, jongens. Dan is het meteen helemaal stil in de studio. En dan is het van, huh, wat gebeurt er nou allemaal? Nou, oké. Okay. De volgende groep hebben we weer binnen. Het is druk vandaag, hè, Roy?
1: Ja.
0: Niet dus, normaal,
1: jongen. Ik heb het gevoel alsof ik een marathon
0: heb. Ja, echt wel. Maar we zitten mooi in de tijd, volgens mij. Dus, ja, de volgende gasten die ga jij even interviewen. En het zijn inmiddels goede vrienden geworden van ons. Daar zit hij achter de microfoon en staat de popel om te vertellen over wat er allemaal gebeurd is. En ik heb een vermoeden dat hij verhuisd is met de dansschool.
1: Ja, nou, dus het verhaal is nog een beetje anders, geloof ik zelfs.
0: Ja, toch wel.
1: Ja. Ja. Ja, nou, okay. Stel je even voor, want de mensen
0: gaan we niet doen.
1: Ziet niet iedereen gaan we die dan hier zit. Maar stel je even voor, wie heb je allemaal meegenomen?
2: Ja, ik ben Devin Dean van Next Level Dance Studio. En ik heb Natasja bij me.
3: Hi, ja. Moira.
4: En Dion.
0: Ja. Ik vind het zo ontzettend stil, jongens. Laat eens even horen dat jullie hier zijn. Hallo, hallo. Ja, zo moet het dan. Nou, dat heb ik al.
1: Ja. Goed, Next Level Dance Studio zijn jullie, hè?
2: Ja, we zijn begonnen door Holland Got Talent. We zijn met Generation X hebben wij naar finale geweest, natuurlijk. Ja. Hè? Ja. En toen dacht ik echt van, boh, ik moet hier mee doen. En door Generation X heeft me ook een beetje getriggerd om mijn eigen dansstudio te gaan beginnen. Mm-hmm. Dus toen is alles een beetje in de werk gezet en toen heeft Generation ook gedeeld geholpen. En ja.
0: Maar dat was langer jouw droom volgens mij, hè?
2: Jazeker, dat is altijd mijn droom geweest.
0: Hè? Precies, ja. En eindelijk komt hij uit. Oké. Okay.
2: Ja. En toen heb ik, vanuit daar heb ik ook van alles te werken aan mijn docenten benaderd daarvoor. Ook, hè? De school, zoals Moira. Ik heb Moira bijvoorbeeld ook gevraagd om mij te komen lesgeven. Wil je dat wel vertellen, Moira?
3: Ja, oké. Ja, hoi, ik ben Moira.
0: Hoi.
3: Devin die kwam naar mij toe en die, ik gaf al les. En hij kwam met zijn idee over zijn dansschool en zijn visie daarbij. En ja, dat stoot heel mooi aan bij wat ik vond. Ik doe ook de opleiding voor leerkracht worden in het onderwijs. Mm-hmm. Basisonderwijs, dus ik doe nu de PABO. En vanuit daar wist ik toch wel al een beetje wat mijn visie is op lesgeven. En zijn visie sloot daar heel mooi bij aan.
1: En het is goed te combineren dus, hè?
3: Ja, inderdaad. Het sluit allemaal best wel mooi aan. En wat ik dan weer leer, dat voeg ik dan weer toe in het dansen. En andersom ook.
1: Ja, oké. Okay. Wil iemand anders wat zeggen?
4: Ja, ik ken Devin natuurlijk al sinds mijn zesde levensjaar. Want ik dans eerst bij zijn vader bij het danscentrum Benito Dien.
1: Heel bekend.
4: En dat maakt Devin en Moira, maar ik denk ook mij echt uniek binnen Next Level Dance Studio. Dat inderdaad die pedagogische achtergrond. Want ik geef zelf ook lessen, bijlessen. En daarnaast ook examentrainingen voor jongeren. Om die jongeren eigenlijk zo te betrekken en ook binnen het dansen. Ja, hoe ik eigenlijk bij Devin terecht ben gekomen is dat hij me heeft uitgenodigd bij Holland's Got Talent tijdens de finale. Ja. En toen zag ik inderdaad wat Devin kon bewerkstelligen op showgebied. En toen heb ik ook meteen gezegd, ik zeg, ik wil echt onderdeel uitmaken van jouw dansschool.
1: Dus je hebt jezelf een eigen sollicitatie.
4: Ik heb meteen gezegd, ik zeg, je kent me nog van vroeger. Ik heb ook bij No Skip XXL gedanst samen met hem. En toen zei hij van, ik weet wel dat goed zit.
1: Ja,
0: dat gaat wel makkelijk tegenwoordig. Hè? Je hoeft alleen maar tegen Devin te zeggen, ik wil erbij zijn.
1: Dat denk ik niet. Je moet toch wel iedereen al wat...
2: Bij Next Level Dance Studio is iedereen welkom. Daar gaat onze community een beetje over. Wij hebben ook een eigen community ontwikkeld. We zijn een beetje weer een familie aan het worden.
0: Precies.
2: We zijn ook aan het kijken naar elk kind op zich. Dus we kijken naar bijvoorbeeld Level Up gesprekken. Dat houdt in dat we met de kinderen ook gesprekken voeren van hoe kun je beter worden, hoe kun je het volgende level bereiken, dat soort dingen. We hebben intern ook een docentenwezen die je kan bijles geven, zodat je op school bijvoorbeeld je punten blijft goed halen, zodat je je sport kan blijven doen.
0: Ja, okay.
2: Daar zijn we heel erg mee bezig, dat soort dingen. En ja, wij vinden gewoon familie belangrijk, want wij vinden als je met dansschool in familie bent, dan kun je het meeste bereiken, want dat doen we met Generation X gedaan.
0: Dat zijn jullie sowieso wel een hele grote familie, ja?
2: Jazeker.
0: Ja, absoluut. Ja, oké.
2: Okay. Ja. En ja, wij hebben nu bijvoorbeeld zijn we nu aan het focussen op van allerlei verschillende dingen. We hebben de opening afgelopen vrijdag gehad van de dansschool.
0: Ja, absoluut. Hoe was dat trouwens?
2: Dat was erg leuk. Ja. Was erg leuk. We hebben een hele mooie ervaring gehad. Hè. We hebben ook daar kwam een sick community. Want we zijn hier eindelijk met een barbecue. Dus dat was echt heel anders gelopen dan gedacht. Dat was echt positief. En we hebben gewoon focus nu op staan op het EK. Hè. Want daar gaan we ook naartoe. We zijn nu het focus naar het EK. We proberen prijzen mee terug te nemen.
0: Ja, ja.
2: Waarschijnlijk komt er wel eens een prijsje
0: mee. Proberen. Je moet gewoon doen, jongen. Je moet meenemen.
2: Waarschijnlijk komt er wel een prijsje mee, hoor. Ja. Kan ik je garanderen. Ja. En op een gegeven moment, ja, we zijn nu bijvoorbeeld bij onze dansschool gaan focussen op artiestenbegeleiding. En we begeleiden verschillende artiesten, zoals de Bende van Plezier, nog een groepje. En we hebben ook natuurlijk Le Mee. Dat is het Mena bij. Mena, wil jij wat vertellen?
5: Ja, ik doe gewoon Le Mee met mijn liedje. En ik word daarmee begeleid door Devin en de dansschool. En ja, dat maakt het wel een stuk makkelijker. En het zijn ook hele leuke ervaringen om samen te doen.
1: Mm-hmm. Oké. Okay. En samen met je nichtje, zeg je? Of?
5: Ja, ik heb een wat jonger nichtje, Lente. En eerst dacht ik eigenlijk niet dat ze het leuk zou vinden, maar het bleek toch wel echt iets voor haar te zijn. En ze vindt het dansen ook heel leuk.
1: Ja.
5: En we hebben meegedaan aan de TVK en alles, dus dat was wel leuk.
1: Ja, dus er is nog een hele weg die je kunt gaan om echt kampioen te worden.
5: Ja, dat is ook.
1: Ja, is wel je doel ook.
5: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Is volgens mij voor iedereen wel het doel hier, hè?
2: Ja, zeker wel. Dat is het doel, hè?
1: Ja.
0: Ja, als je bij Devin zit, dan komt dat wel helemaal goed, jongens. Zeg maar, ja.
1: Oké, okay. Devin weer even aan de lijn, hè?
2: Ja, zeker.
1: Ja, goed. Ik ken een heel klein beetje van de danswereld, maar lang niet zoveel. Welke stijlen doen jullie vooral?
2: Ja, we doen vooral hip-hop.
1: Nu. Ja.
2: Maar we zitten ons nu ook te focussen op show. Want we willen nu op grotere podiums doen en ook weer uiteindelijk tv-programma's mee gaan doen. Want dat willen we ook weer hier in Limburg bekendmaken natuurlijk. Hè?
1: Ja.
2: En ja, ook als achtergronddanser leven je op grote podiums. Moira heeft gestaan op de Elde van de Elfde als achtergronddanser. Mena doet ook wel eens achtergronddansen. We zijn bezig vooral nu ook met het showgedeelte.
1: Ja.
2: En de wedstrijden tegelijk. Maar vooral het show.
1: Ja, ja, show is natuurlijk geweldig, hè?
2: Jazeker. We leveren ook nu spooky dinners en zijn we nu achtergrond, of zijn we dansers en geven een hele ervaring aan het etentje.
0: Nou, is dat een show in competitieverband of is dat gewoon?
2: Het is eigenlijk een show. Dus als je
0: is gewoon
2: echt,
0: show. Ja.
2: Gewoon echt.
0: Ja, gewoon. Oké.
2: Okay. Ja, moet je echt kijken. Moet je echt denken aan bijvoorbeeld dinnershows.
0: Mm-hmm.
2: Wanneer je dansers tussendoor hebt staan en dansen doen een show, een flashmob, dat soort dingen. Of wat je op ons daan hebt gezien, dat is een show.
0: Ja, ja.
2: Dat soort dingen zijn eigenlijk op show gericht.
1: Ja.
2: Een competitie, daar hebben we ook eens prestatiegroepen. Maar die hebben wij daarnaast. Doen we EK's mee, NK's.
1: Ja.
2: Weet je, zijn we ook naast het Nederlands kampioen 2 keer geworden, toevallig. En,
1: toevallig.
2: Ja, toevallig.
0: hij is er heel nuchter onder, hè?
1: Ja, dat meld ik.
0: Ja.
1: Ja, je mag best wel trots zijn, hoor. Dus,
0: ja, dat vind ik wel.
1: Ja,
2: ik ben sowieso trots. Ook op mijn dansercenten en mijn dansers. Die doen het heel goed.
1: Ja. En als stel je voor een artiest die wil een achtergronddans hebben, kan dat ook?
2: Jazeker. Ik maak meestal choreografieën voor achtergronddansen. En dansers leveren ook dan.
1: Ja, ja.
0: Wow.
1: Dus artiesten kunnen gewoon met jou contact opnemen. En dan, ik heb een paar dansers nodig, kun je wat regelen?
2: Jazeker. Je bent welkom.
1: Ja, ja, ja, ik niet. Ja. Ik kan niet zeggen. Dus.
2: Ja, ik weet niet.
1: Het hoort maar een stem dat niks gaat horen.
0: Nou, je weet maar nooit, hè?
1: Ja, nee. Ja. Want ik denk dat het heel interessant klinkt, vooral voor jonge lui die denken, dat klinkt wel heel erg leuk, dat zou ik ook wel willen. Kunnen ze gewoon naar jou toe komen?
2: Ja, dan zou je inderdaad mijn website kunnen bezoeken
1: Echt een stoere website, zie ik, hoor. Ik heb hem even opgezocht. Geweldige foto, moet ik zeggen. Straalt meteen een bepaalde sfeer uit.
0: Ik ben helemaal zenuwachtig. Ik ben bang dat je op een dansschool moet, natuurlijk.
1: Ik er naartoe, ja, dat zou kunnen.
2: En je bent welkom, maar we hebben ook basic lessen. Dat zijn
1: voor bejaarden.
2: Ja, je hebt Generation X, die waren oudst, was 54.
1: Ja, klopt, die heb ik gezien trouwens. Ja, die heb ik wel gezien. Ja, dat was geweldig. Dat waren ouders van de jeugd, geloof ik, hè?
2: Klopt.
1: Ja,
2: en die hebben het finale geprijsd.
1: Ja, precies. Ik heb het gezien, ja. Dus echt geweldig. Ja, ik ken er ook een paar mensen van. Dus,
2: ja?
1: Ja, ik weet nou even geen namen, maar er waren een paar gezichten die ik wel degelijk kende. Dus,
2: okay,
1: dat is stoer, ja. Zie je leeftijdsgenoten.
2: Ja, zo
1: zat je erin?
6: Ja, ik zat erin, ja.
1: Ja.
2: Dat was je meegedaan.
6: Ja, inderdaad. En ik was dus een van die ouders. Want Mena, die danst al bij Devin en die doet nu dadelijk mee in het EK.
1: Ja.
6: En ik deed mee dan uiteindelijk bij Generation X. Ja, dus dat was heel cool. Erg tof.
1: Ja, ik voel hem ook echt wel van, ja, het kan dus toch nog.
6: Ja, dat is wel heel erg leuk. Het kan zeker. Ja, ja, ja. En Dion geeft ook echt lessen, zeg maar, voor die leeftijd. Of ook voor jonger. Maar als je echt met de basics wil beginnen, is dat wel een hele fijne les om dat te gaan volgen. Dus iedereen kan eigenlijk cool.
1: En het is best intensief, hè? Dus niet even dat je zegt van, oh, ik kom één keer in de week en dan...
6: Nou, als je mee wilt doen op wedstrijdniveau, dan is het wel intensief. Maar dat hoeft natuurlijk niet, hè. Je kunt ook gewoon leuk één keer per week komen dansen. Omdat je het gewoon leuk vindt en dat je in beweging wilt blijven. Dus niet iedereen bij Next Level Dance Studio hoeft per se op dat hoge niveau te zitten. Nee. Je kunt ook gewoon echt voor de leuk komen.
0: Dus Roy, binnenkort bij je op tv te zien, hè? Binnenkort ben je op tv te zien, hè? Met de hele dansgroep. Nee, ja,
2: okay. Ja, het maakt niet uit of je inderdaad of recreatief doet of gewoon prestatief.
1: Ja.
2: Iedereen hoort bij de community, iedereen wordt geholpen. Iedereen wordt naar gekeken als de persoon zelf. En dan wordt echt naar jou gekeken, wat kunnen we voor jou betekenen?
1: Ja, precies. Ja, en dan gaat zich dan een groepje vormen die dan verder gaat samen. Zij van je komt aan, je wilt echt wel wat meer dan alleen één keer in de week dansen of twee keer in de week, zeg je dan. Dan kun je misschien wat meer gaan trainen. Wordt er dan een groepje gevormd om daar weer verder mee te komen? Of
2: ja, we hebben sowieso nu al wedstrijdgroepen waar je wat staan. Maar als jij een bepaald level bereikt, dan doen we jou daar in een wedstrijdgroep.
1: Ja.
2: En dan gaan we kijken, wat als je dat wil natuurlijk. Hè. Maar dan doen we jou in een wedstrijdgroep en dan gaan we kijken, oké, wat gaan we met jou doen nu om jou naar dat niveau te krijgen.
1: Ja.
2: En
1: jou
2: te krijgen naar EK's zoals nu bijvoorbeeld.
1: Ja. Nou, dat is natuurlijk een heel mooie mijlpaal om te gaan halen. En een mooi doel.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: Want ik begon dit jaar bijvoorbeeld met 1 wedstrijdgroep. En ik zit nu op 5 en 10 solisten. Dus het gaat goed.
1: Het gaat heel goed, hoor ik. Ja. Nou, jullie gaan dus naar het EK. Met groepen, met individuele.
2: Allebei. 10 solisten gaan naar het EK. 2 groepen en een duo.
1: Ja.
2: En een van die groepen is toevallig Generation X.
1: Nou, dat is helemaal super.
2: Ja.
1: Oké. En jullie gaan zelf ook meedoen aan dat EK? Als individualisten? Of,
5: sommige van ons doen mee als solisten en als groep. En we hebben ook een duo ertussen.
1: Ja.
5: En dat is wel een hele leuke ervaring. Oh ja, ik zit gewoon in de Next Flow groep. Dus gewoon in de groep en solo.
1: En solo. Dus je moet een paar keer aan de bak.
5: Ja.
1: Ja. En jullie?
7: Ja, ik kom mee als trainer van inderdaad. Dus ik ben er vooral om te begeleiden. Ik heb zelf altijd wedstrijden gedaan. Maar ik vind het nu vooral leuk om hun daarin te begeleiden.
1: Ja, dan voel je waarschijnlijk net zo trots als de dansers zelf. Als
7: ja, zeker. Ik ben een grootste fan.
4: Ja, en ik kom inderdaad mee als tweede trainer van Generation X dan.
1: Ja.
4: Dus zelf helaas ook niet meer dansen, dat is niet weggelegd. Maar wel echt nog altijd onderdeel van de community en ook onderdeel van de groep als tweede trainer.
1: Ja.
4: Daar mag ik ook samen daar echt heel trots op zijn, hoor.
1: Ja. Mis je het niet? Want jij hebt wel gedanst, hè? Dus,
4: ik ben iemand die heel erg actief meedanst tijdens de danslessen. Dus ik kom echt nog wel aan mijn stappen, zullen we maar zeggen, waar iedereen op uit is. Maar ook in een wedstrijdgroep, dat is gewoon... Dan ga je echt next level, om het dan zo maar te noemen.
1: Goeie naam.
4: Dat is toch wel heel erg intensief. Dat is heel mooi om te zien. Ook vooral de banden die daar gecreëerd worden. Maar ik focus me eigenlijk voornamelijk binnen de community om die banden ook te creëren buiten de wedstrijdgroepen. En om inderdaad mooi aan te sluiten bij die basic lessen die we inderdaad aanbieden.
1: Mm-hmm.
4: Ja, het kan zo makkelijk zijn als je eigenlijk maar kunt bedenken. Ik heb bijvoorbeeld ook de afspraak gemaakt met de mensen om volgende week een stofzuigerstang mee te nemen om danspasjes aan te leren die je ook tijdens het stofzuigen thuis kunt doen.
1: Okay.
4: Dus echt van 6 jaar jong op de zaterdag wordt gegeven tot maandag in de avond tot of 4 jaar zelfs. Ik word hier gecorrigeerd. 4 jaar. Tot eigenlijk 60 plus die gewoon mee kunnen doen op laagdrempelig niveau.
1: Ja.
0: Oké, we gaan even eruit voor de muziek, want hij gaat even de stofzuigerslang halen. En ondertussen gaan we even luisteren naar muziek. Hè?

0: Ja, ik denk, weet je wat, jullie draaien dit nummer eventjes, want het sluit mooi aan onder onze gasten vanavond. Devin Dean. Let's Dance. David Bowie, in de jaren 70 een hele dikke vette hit geweest natuurlijk. Hè. En dan wordt er altijd helemaal grijs gedraaid. En ook hier bij RTV Parkstad. En hij blijft maar doorgaan, die man, hè?
1: Hij blijft dansen, ja.
0: Hij blijft lekker dansen, hè? En jij ook binnenkort natuurlijk, hè?
1: Tuurlijk.
2: Ja, ja. Ik vak je binnenkort een les, hè?
0: David Bowie, Let's Dance op je radio hier bij RTV Parkstad op deze zondagavond. En wij gaan even verder, jongens, want wij gaan even luisteren naar onze gasten. Want ik denk dat Roy nog heel veel vragen heeft.
1: Ja, ja, ik ga ik maar even persoonlijk worden. Van, okay. Steven, ik wil bij jullie komen dansen.
0: Oh jee.
1: Wanneer kan ik komen? Waar kan ik komen?
2: Jij kan maandag komen.
0: Ik kan
2: maandag
0: stuur meteen een televisie.
1: Maandag lukt niet, hè? Dan moet ik zelf laten
2: zien. Ja, vrijdag dan.
1: Ja, jullie, hoe zit de week eruit qua lessen?
2: Ja, maandag hebben wij dan de 4-8 lessen. Dus de leeftijd 4-8. Dan de 9-13. En dan bijvoorbeeld de performance lessen. Dat zijn de opbouwen tot een show. Dus als je bijvoorbeeld show wil gaan dansen, ja, is dat zeg maar waar je getraind dan voor wordt.
1: Ja.
2: En dan zou je in een showgroep kunnen komen.
1: Mm-hmm.
2: En daarna heb je de basic class van Dion. Mm-hmm. Daar zou jij dan kunnen maandag toch terechtkomen.
0: Ja.
2: Om 7:30. Hey.
1: Om 7:30, ja. Daar ben ik zelf les aan het geven. Dus,
2: Oh ja, 8:30 is een hoge les. Is een volwassen les. Ja. Om 8:30. En om 9:30 is Generation X dan.
1: Ja.
2: En dan woensdag zijn de prestatiegroepen allemaal aan de beurt. En op vrijdag hebben we dan bijvoorbeeld een DVK. Dus dan heb je showgroepen die gaan meedoen aan het dansvastgelovenconcours of aan andere shows. En, dan heb je bijvoorbeeld nog een prestatiegroep. Maar dan heb je masterclass, dat is belangrijk. Dan leg je het leven onze technieken en hoe het in elkaar zit. Ja. En dan kun je bij ons echt de grond in. Dus ook met benamingen, alles, achtergronden, van elke stijl ook.
1: Oké. Okay. Ja. Dus dan gaat het ook om een beetje theorieën zelfs.
2: Precies, ja, zeker. Ja, daar zitten we ook in. En de zaterdag is ongeveer hetzelfde als de maandag. Dus komen ook al je 4-8, 9-13.
1: Ja, ja, ja.
2: En de 14-plus les. En dan heb je natuurlijk de beta trainingen. Dat zijn je solisten.
1: Ja, oh, dat is ook wel leuk om te zien, hè?
2: Dat is ook leuk.
1: Ja. De Spelen niet meer helemaal in mijn hoofd. Maar is dat ook iets wat jullie doen? Bijvoorbeeld de Olympische Spelen, die dansen wat er toen waren?
2: Nee, dat is weer.
1: Ja?
2: Dat doen we nog niet.
1: Nog niet?
2: Nog niet. Maar
1: ik hoor iets aankomen.
2: Nee, misschien zijn we in september.
1: Ja, ja.
2: We hebben er nog niet genoeg aanmeldingen voor gehad. Ja. Of vraag naar.
1: Maar zijn we wel open voor als er genoeg mensen zijn, dan kun je die stijl ook nog wel...
2: Ja, we kunnen dat wel.
1: Ja, ik wou zeggen, want ik meen dat bij Benito zelf ook dat breakdance toch was, of niet?
2: Dion en ik kunnen allebei breakdance.
1: Ja.
2: Allebei ook achtergrond in breakdance, hè, Dion?
3: Ja, dat daar zit onze roet eigenlijk. Daar ben ik ook wel begonnen mee bij Danscentrum Benito.
1: Ja, dus het kan dus gewoon.
2: Het kan zeker.
1: Ja, nou, als we mensen dit horen, als de jeugd dit hoort van dat wil ik eigenlijk. Hè, en dan moeten ze zich bij jou melden. Ja. Als er genoeg meer aanmeldingen zijn, dan start je die groep op.
2: Mijn telefoonnummer staat gewoon op Google.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja, je mag nog een keer noemen, waarom niet? Daarom zit je hier natuurlijk, hè?
2: Ja, als je vragen hebt om te komen dansen, is het nummer 0683-7764.
0: Nou, niet allemaal tegelijk, jongens. Hè? 1-1 bellen straks.
2: Waar gaat af?
1: De voicemail staat aan. Als mensen trouwens willen kijken naar Next Level Dance Studio, dat is een website. Echt een supergoeie foto staat erop. www.nextlevel-, en dan zo'n verbindingsstreepje, dancestudio.nl. En als je daar kun je alle informatie op terugvinden.
2: Ja.
1: Heb je dat goed gezegd?
2: Heb je heel goed gezegd.
1: Ja. Waar is de locatie van de dansschool eigenlijk? Dat mensen een beetje kunnen oriënteren van is dat niet te ver of zo?
2: We liggen momenteel in Heerlen bij de Grasbroekenweg 63.
1: Ja.
2: Bij Meesterbroek is dat. Daar liggen wij nu momenteel. We hebben alles verbouwd ook. Dus het is echt een nette dansschool.
1: Ja.
2: Je merkt meteen dat wij daar zijn.
1: Ja. Ook de hele buurt gaat omhoog.
2: De hele buurt gaat omhoog.
0: Ja, leuk.
1: En goed. Je hebt nog de dinsdag en de donderdag heb je nog niks gepland.
2: Nog niet, nee.
1: Nee, daar komt dus die breakdance dadelijk.
2: Wie weet.
0: Maar nu komt de hamvraag, jongens. Nu komt de hamvraag. Ik heb jullie wel op tv gezien. Hè? Maar wanneer zien we jullie weer op tv? Of mag je nog niet zeggen? Is dat nog top secret of zo?
2: Nee,
0: of,
2: dat is niet top secret. Nee, maar nou, nee. Ligt eraan een beetje. We zijn zeg maar mee bezig om te kijken waarom we mee gaan meedoen. En we zijn een trainer voor iets.
0: Oké. Ik begrijp het. Moeten we nog even wachten, jongens. Even nog een aantal slaaploze nachten en dan komt dat wel helemaal goed, hè? Ja.
2: Ja, dus okay. We gaan misschien wel eens mee weer op tv zien.
0: Oké.
2: Nou, maar we hebben eerst nu eind mei het EK.
0: Nou, dat gaan we die eerst doen. Oké.
2: Gaan we zorgen dat Limburg op de kaart komt, hè?
0: Ja.
1: Ja, helemaal. Wie zijn je grote concurrenten?
2: Grootste concurrent op dit moment? Op dit moment heb ik geen flauw idee wie komt dit nog. Dus.
1: Oké.
2: Ik weet het niet.
1: Maar je eigen vader met zijn... Nee?
2: Mijn vader is met pensioen.
1: Is hij met pensioen? Oh, ja, dat wist ik nog niet. Oké. Mm-hmm. Maar in de buurt... eigenlijk is Brunsum best wel... Brunsum en zeg maar Parkstad best wel een centrum van goede dansscholen, toch? Of niet?
2: Er doen geen dansscholen van Limburg mee.
0: Nee.
2: We zijn de enige.
1: Oké, ik dacht dat er best wel wat dansscholen waren hier in de buurt... die best wel goed doen, of niet?
4: Dat
2: bedoel
4: je los van het
2: TVK,
4: toch?
1: Of?
2: Het EK.
1: Ja, ik heb los van het EK. Ja, precies.
2: Oh ja, dat klopt best. Maar niet bij ons, zeg maar, dezelfde wedstrijd als wij.
1: Oké.
2: Wij zitten nu op het Europees kampioenschap en daar komen hun niet.
1: Nee, dus. Oké. Maar ik bedoel zo in zijn algemeenheid. Zitten er toch wel een paar aardige in de buurt, of niet?
2: Jazeker.
1: Ja.
2: Ik heb zitten genoeg dansscholen, hè?
1: Ja, we gaan geen reclame maken voor
2: hem. Allemaal eigen kracht, hè?
1: Ja. Ja.
0: En zijn vader is met...
2: Ja, ik werk met sommige dansscholen samen op dit moment. Dus.
1: Ja.
0: Oké.
1: Jij doet jullie projectjes samen ook?
2: Ja.
1: Om het beste uit de beste te halen.
2: Bijvoorbeeld. Of met voor een bepaald project om dat sterk te maken. Ieder zijn eigen kracht.
1: Mm-hmm. Ja. Doen jullie nog iets met scholen of zo? Want ik heb wel eens vaker scholen, dat daar ook dansscholen komen.
2: Ja, wij geven heel veel les op basisscholen. Op Ander Put geven wij les.
1: Ja.
2: Op de Schakel geven wij les. We geven op heel verschillende scholen les. En dus als daar ook behoefte aan is, kan dat ook gewoon met contact met ons genomen worden. Wij hebben nu op Brandenberg les ook les gegeven.
1: Ja. En dat is allemaal, welke buurt is dat allemaal? Want scholen zeggen ze me zo niet zoveel. Is dat Heerlen of...
2: Landgraaf, Heerlen, vooral eigenlijk.
1: Ja. Okay.
2: We hebben ook even een landgraafles gegeven.
1: Ja.
2: Eikenhagen, dat zeg ik wel wat.
1: Dat zegt mij wel wat, ja. Dus scholen kunnen zich bij jullie ook melden voor... doe maar eens bij ons wat clinics geven of zo.
2: Zeker.
1: Ja.
2: Zeker, we werken ook samen met de Move Factory... Dus die geven ook onzwakker vaker.
1: Ik ben ook pas nog hier geweest. Ja?
2: Ja.
1: Oh,
2: leuk.
1: We zitten in de goede kringen, hè, wat dat betreft.
0: We zitten helemaal in de danssfeer hier.
1: De laatste tijd wel wat meer, ja. Dus het kan alleen maar goed komen, hè. Dus,
2: ja, dat bedoel ik.
1: Ja.
2: We worden alleen maar een danssfeertje hier, hè.
1: Ja. Hoe zie je jezelf over 5 jaar bijvoorbeeld?
2: Over 5 jaar?
1: Ja. Ik weet niet of je al zo ver bent vooruit aan het denken, maar...
2: Ik ben over 10 jaar al.
1: Ja. Mag je dat ook nog vertellen dan?
2: Nee, ik zie mezelf over 5 jaar met een dansschool 10 keer groter dan het nu is.
1: Mm-hmm.
2: Zelf veel bezig met tv-programma's.
1: Ja.
2: Ook meer choreograferen. Ik zie mezelf als grote shows organiseren.
1: Ja.
2: Ik zie mezelf als mijn community steeds groter maken, ook buiten de dansschool.
1: Ja. Dus Veel bekendheid verwerven om het voor elkaar te krijgen wel dan.
2: Ja. Dat is het beste wat ik kan bieden.
1: Ja. En heb je daar nog hulp bij nodig? Sponsoren, noem maar op.
2: Ja, zeker. Sponsors zijn altijd welkom. We zijn inderdaad nog steeds bezoekende sponsors. Zodat de kinderen naar wedstrijden kunnen krijgen. Dat zij dadelijk ook naar bijvoorbeeld Hongarije en naar Nieuw-Zeeland in dit geval dan voor het EK kunnen gaan. Dat soort dingen zoeken wij nog steeds sponsoren voor. Want dan is het een duur potje voor die kinderen.
1: Ja, want ze moeten het bijna allemaal zelf betalen, neem ik aan. Het is niet dat er iemand staat met een zak geld van... Nee, ik betaal wel alles.
2: Nee, precies. En die kinderen voelen zich nu thuis op de school. En die willen ook ervaringrijker worden. En hoe meer ervaring krijgen, hoe meer wij Parkstad op de kaart kunnen gaan zetten. En hoe meer ze weer leuke dingen kunnen gaan doen. Dus zolang wij sponsoren krijgen, hoe meer wij kunnen betekenen voor... zowel onze community als de community buiten.
1: Ja, want daar hadden we het net heel even over. Van, jullie zitten nu gehuurd, hè, geloof ik.
2: Mm-hmm.
1: En ja, het is niet makkelijk om ruimte te vinden. Hè, dus,
2: dat is echt niet makkelijk.
1: Nee.
2: We hebben echt heel veel gestreden, heel veel bezichtigingen gehad, maar ook de huurprijs was heel hoog. Ja. Vooral voor een beginnende dansschool. Ja. Het was heel moeilijk te doen. Ook al heb ik zoveel ervaringen nog, is het voor een beginnende dansschool heel moeilijk om een plek te vinden. En uiteindelijk hebben we nu een plek gevonden en die naar onze eigen gemaakt.
1: Ja.
2: En ik hoop dat we hier nog eventjes kunnen zitten. Dat.
1: Ja, goed. Ja, dat is wel belangrijk, hè? Want die locatie, dat is natuurlijk wel waar iedereen dadelijk naartoe komt. Of nu al naartoe komt. En dat moet wel de uitstraling hebben van, hier zitten wij. Dat heb je dus blijkbaar ook gedaan. Want
2: ja, ja.
1: Er zitten een aantal, hè.
2: Ja.
1: Maar ja, dat wil je voor de toekomst natuurlijk ook hebben. Hè? Ik denk dat je nu op een goede plek zit.
2: Ik zit nu op een goede plek. Ik hoop dat het, hoe sneller we groeien, hoe eerlijk het weg moet. Maar,
1: ja.
2: Maar voor nu zitten we goed. Ik vind het een hele fijne plek.
0: Ik vind het een hele prestatie dat ze mee hebben meegedaan met zo'n televisieprogramma's eigenlijk. Hè? Zo You Wanna Dance of zo, hebben jullie meegedaan of niet?
2: Wat is?
0: So You Wanna Dance, hebben jullie meegedaan?
2: Nee,
0: nog niet. Hollands Got Talent?
2: Nee.
0: Oké, dat wordt wel tijd, hè, jongens.
1: Bij deze, hè. Dus, hopelijk luistert ze op producent.
0: Absoluut.
1: En die denkt van, hier zit wel een goede groep. Ja.
2: Ja.
1: Maar hoe doe je dat dan? Als je, stel je voor, je wilt meedoen aan zo'n evenement. So You Think You Can Dance is niet echt voor groepen, geloof ik.
2: Nee, maar voor solisten.
1: Ja, die hebben jullie ook, hè. Dus,
2: die hebben wij ook, ja.
1: Maar dan moet je wel wat meer thuis worden dan andere stijlen, geloof ik, hè. Het is niet zomaar... Ja,
2: daarvoor hebben we ook samenwerking met andere dansscholen ook, hè.
1: Ja.
2: Dus dat zouden we ook kunnen doen.
1: Ja, ook stijldansschool.
2: Ja.
1: Oké. Dat klinkt wel interessant.
2: Ken er wel een paar.
1: Ja. Ja, dat heb ik vroeger zelf gedaan. Dus,
2: vandaar... dus jij kan ook even helpen, een beetje.
1: Ja, goed. Daar ben ik wel wat meer in thuis.
0: Ja, dat was een hint, Roy. Dat was een hint, hè?
1: Ja. Misschien kan ik bij jullie wel les komen geven. Nee, grapje. Maar...
2: Was dat een sollicitatietest tussen jullie om?
0: Jongens, ik ga jullie even storen, want ik ga even muziek draaien. Dan komen we dadelijk even bij jullie terug. En dan kunnen jullie verder even discussiëren, hè? Is dat voor jullie het
1: goed? Ik vind het prima.
0: Goed idee, hè? Ja.
4: Parkstad Regio Sport. Regio Sport. Met Henk Lampaard.
5: RTV Parkstad.

0: je hoort zo op de achtergrond. We zijn nu flink aan het discussiëren, jongens. Ik kan nog een uurtje eraan vastplakken, maar ja, dat... Ik kan mijn collega niet leuk vinden hierna. Nee. Nee, dat zou Theo niet leuk vinden. Nee, dat gaan we niet doen. Street Life. Crusaders op je radio met Randy Crawford. Om 6 minuten voor 10 alweer. Het gaat snel, jongens. En dan gaan we nog even helemaal terug naar Roy, want hij heeft nog een aantal vragen. En dan moet hij opschieten, want we hebben nog 3,5 minuten, Roy.
1: Ja, ik zet gewoon de microfoon open voor, okay. Voor Devin. Wat wil je nog kwijt? Of ja, voor Dion misschien, hè?
2: Ja, ik kan eigenlijk nog wel wat vertellen inderdaad over die vibe van Next Level Dance Studio, waar ik het zojuist eerder over had.
1: Ja, ja.
2: We hebben deelgenomen aan EBE in Heerlen, International Breakdance Event. Maar dan voornamelijk nog de focus dan op hip-hop. En in het kader van de groei, we hebben toen jonge dansers bij ons gekregen begin september. Die hadden eigenlijk van tevoren nog nooit solo's gedaan. En toen hadden we eigenlijk het idee van tevoren van, goh, we gaan deelnemen aan dat event. En dus toen is er ook iemand nog in de halve finales doorgekomen. Een meisje van 10. En dat hebben wij gewoon eigenlijk geëstablished binnen 1 week heel veel uren trainen. Ja. En als we nu ook terugkijken naar de groei wat ze tot nu heeft gedaan bij ons. Ja, dat is inderdaad gewoon echt ongelooflijk. Ja.
1: Het was net begonnen dus eigenlijk. Gewoon,
2: ja, ze was eigenlijk net begonnen. Ze dansen wel al binnen de dansschool van de vader. En toen is ze eigenlijk overgegaan, nog nooit solo's gedaan. Eigenlijk onder de vleugels van Devin terechtgekomen. En die heeft haar toen echt omhoog geholpen. Ja. Dus qua ook wat je eigenlijk kunt bereiken binnen Next Level Dance Studio. Maar dan ook de familiesfeer. We hebben toen met een klein groepje zijn we toen inderdaad gegaan. En er zijn inderdaad wel vriendschappen uit voorbestaan die nu nog altijd gelden. Ja. Dus dat was eigenlijk hartstikke mooi.
1: Ja. En verder nog. Mensen, als ze zich willen aanmelden, doe nog een oproepje.
3: Ja, zeker. Als mensen zich willen aanmelden, vooral kijk de website, zoek op Google ons op, Next Level Dance Studio. Je vindt ons bovenaan. En ga vooral contact met ons opnemen. Ik neem de telefoon op en ik ga precies de informatie geven die je nodig hebt. En natuurlijk hebben wij dat binnenkort de EK eraan. En dan komt er misschien nog wat leuks te vertellen, hè?
0: Ja, je weet meer dan wij, denk ik. Hè?
1: Jullie zijn bij deze al uitgenodigd.
3: Ja, Generation X is eerste geworden bijvoorbeeld NK voor de kwalificatie. Ja. En die zoeken ze nu weer op eigenlijk, die eerste plek, voor EK.
1: Ja, en de kans is wel groot, hè? Ik zie je gewoon glunderen.
3: Ja, de kans is zo groot dat ze in top 3 komen.
1: Ja.
0: Maar dat, Roy, dat bedoel ik net. Hij weet meer dan wij denken natuurlijk.
1: Ja, dat is geen informatie.
3: Ja.
1: Maar dat gaat helemaal goed komen, hè? Dat voel ik gewoon. En, want de vibe die hier hangt is echt wel goed, hoor. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken, dus... Ja, bij deze zijn jullie al uitgenodigd.
3: Oké, dat waren informatie heb ik jullie al meteen.
1: Ja, is goed. Ja, laten we dadelijk even contact leggen daarover hoe we dat het makkelijkst gaan doen.
3: Zeker weten.
1: Ja.
0: Oké, hoe maak je vriendjes? Dat hebben we nou gemerkt natuurlijk.
1: Ik wil jullie in ieder geval heel hartelijk bedanken dat jullie hier waren. En ik voel gewoon de energie erin in zitten bij jullie. Dus ik ga jullie proberen te volgen. Ik hoop dat het ook een beetje te volgen is allemaal. En dan komt het helemaal goed.
0: Oké, ik kan ook er vandoor. Het was leuk om jou weer samen te werken, Roy. Komende week ben je alleen, hè, jongen?
1: Ja, ik ben alleen. Ja, en dan hebben we de... even kijken, volgens mij hebben we de Highland Games dan deel 2, zeg maar. Want er komt een kampioen van België, geloof ik, mee. Oké,
0: dan wens ik je heel veel succes, jongen. Ja. Hè? Dat je helemaal alleen bent. Dan krijg ik meteen de vuur erop. En wat mij betreft, wat je doet voorzichtig. Ik spreek jou over 2 weken weer. Komende week ben ik er niet, maar bal met Roy. En maak er een leuke avond van. Veel plezier met Theo Samson van The Rock and Ballads.
4: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
5: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog 1 keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avond... avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Bij Taxi Centraal.

0: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hit.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn na een vermoedelijke virusuitbraak 3 doden gevallen. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Tenminste, 1 van de dodelijke slachtoffers is positief op het Hantavirus getest. Volgens het internationale persbureau AFP zou een Nederlands stel onder de overledenen zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reisorganisatie Oceanwide Expeditions, was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. De Verenigde Staten en Iran zijn volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het onderhandelen over een nieuw vredesvoorstel. Het plan zou 14 punten hebben en de oorlog binnen 30 dagen in 3 fasen kunnen beëindigen. Volgens bronnen zou in de eerste fase de straat van Hormuz worden geopend. Het plan zou geen punten bevatten over het inperken van het Iraanse nucleaire programma, een reden voor de Amerikaanse president Trump om het aanvankelijk af te wijzen. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 74 en 58 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond, waarvan 1, een 79-jarige man, levensgevaarlijk. In de kofferbak zou een blinde geleidehond hebben gezeten. Die is door de hulpdiensten naar een dierenkliniek gebracht. In Oostenrijk zijn 5 kinderen licht gewond geraakt toen er een oude oorlogsgranaat ontplofte in een kampvuur. De slachtoffers zijn tussen de 10 en 14 jaar oud en zijn lid van een jeugdbrandweergroep. Het is niet duidelijk hoe de granaat uit de Tweede Wereldoorlog in het vuur terecht is gekomen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Rock and Ballads.
7: Een lekkere geur is essentieel.
8: Maar wat is jouw favoriete geur?
7: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
8: tot Michael Kors.
7: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
9: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
8: Bij Poelman Parfums.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Veilerhof. Het gezellige familierestaurant waar iedereen welkom is. Kijk op veilerhof.nl en kom gezellig eten.

Langzaam Rockenbuien. Weekend 11. Opslag van maandag. Zondagavond om 10 uur. Rock Ballads met Theo Samson.

Elke zondagavond tussen 10 en middernacht. De mooiste, zachte, harde rock. Non-stop, je favoriete rock ballads.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
2: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
1: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
2: RTV Parkstad.
3: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn na een vermoedelijke virusuitbraak 3 doden gevallen. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Tenminste, 1 van de dodelijke slachtoffers is positief op het hantavirus getest. Volgens het internationale persbureau AFP zou een Nederlands stel onder de overledenen zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt zondagavond dat het om 2 Nederlanders gaat. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reisorganisatie Oceanwide Expeditions was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. De Verenigde Staten en Iran zijn volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het onderhandelen over een nieuw vredesvoorstel. Het plan zou 14 punten hebben en de oorlog binnen 30 dagen in 3 fasen kunnen beëindigen. Volgens bronnen zou in de eerste fase de straat van Hormuz worden geopend. Het plan zou geen punten bevatten over het inperken van het Iraanse nucleaire programma, een reden voor de Amerikaanse president Trump om het aanvankelijk af te wijzen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Rock and Ballads.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Waar ben jij naartoe geweest?
9: Naar Mondo Verde.
8: Met de nieuwe Havana's Tornado?
9: Ja, dat is een vrije val.
8: Te gek!
9: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
8: Wow!
9: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
8: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
6: Krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?

0: Smart in Kerkrade, zei je?
1: Echocamacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Veilerhof. Het gezellige familierestaurant waar iedereen welkom is. Kijk op veilerhof.nl en kom gezellig eten.

en middernacht. De mooiste, zachte, harde rock. Non-stop, je favoriete rock ballads.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 1 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hanta-virus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.